lasten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

think I love you, but I wanna know for sure.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd. You'll be the one to call when I lose control.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaf twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Gek

0: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Regio 8 Headlines.
3: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. De Amerikaanse president Trump en Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaf twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Gek op

0: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
1: Op zondagmiddag 31 mei komt het Peerthof Theater met de grappige, interactieve en muzikale voorstelling Het Openluchttoilet. Speciaal voor kinderen van 4 tot ongeveer 11 jaar.
0: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door Dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Hey, goedemorgen. Het lekkere voorjaarsweer is dan eindelijk begonnen. Vanmiddag kan je gewoon je korte broek aan, serieus. Onderweg naar een graad of 23. En tussen nu en 10 uur een hele nieuwe ochtend.

En nu al een strak blauwe lucht op deze donderdagmorgen. Walking on Sunshine om 7:08. Goedemorgen op 21 mei 2026. Dit is Regio 8. Oké, die zonnestralen die zijn er, maar het regent. Het regent boetes in een Achterhoekse gemeente. Dat komt door één ding, door een flitspaal. Oh, wat balen die mensen daar. Waar het precies is, dat vertel ik je zo eventjes. Ja, als je zelf nog een liedje wil horen, om helemaal in de zomerse of dan wel de lentestemming te komen, geef het even door via dit nummer 06 4747 0022. De Police en Rock!

Mijn dochter was laatst bij een optreden van hem in het Ziggo Dome stadion. Nou ja, hal is het natuurlijk eigenlijk. Het is een Ziggo Dome hal. En ze kwam terug van, wauw, wat is die gast goed. Als je op straat tegen iemand zegt, bijvoorbeeld hier in de Achterhoek, van wat vind je van Alex Warren? Dan kijken heel veel mensen je aan van, wie? Is die hier net komen wonen? Maar als je de liedjes laat horen, dan is er een grote herkenning. En een populaire gast. Alex Warren dus bij Regio 8. Je hoorde Fever Dream en daarvoor de Police en Roxanne. Ik zei het net al, het regent. Het regent boetes in een Achterhoekse dorp. Dan gaat het om Gaanderen. Daar is bij de Rijksweg is een flitspaal neergezet. Voor maar 2 maanden. Maar bijna iedereen in dat dorp heeft inmiddels al een boete gekregen. Joh, dat komt bijna nooit voor. Dat is er ook lullig, zeg. En je mag er namelijk maar 30. En die weg die nodigde uit om toch wel ietsje harder te rijden. Kijk, er staan borden. Hè, ze kunnen het allemaal uitleggen vanuit justitie. Het is allemaal uit te leggen, maar toch, als je dan op die weg rijdt, dan rij je harder dan 30. Ja, bijna iedereen. Ja, echt bijna iedereen. En dan heb je een boete als je zelfs 15 kilometer harder rijdt dan die 30. Weet je wat je dan moet betalen? €255, dat is die boete. Dus doe het dan gewoon niet. Even oppassen op die Rijksweg, die belangrijke verbindingsweg richting bijvoorbeeld Doetinchem daar. Hou je in op die Rijksweg. 2 maanden, daarna kun je weer vol gas geven. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee. Ja, maar dan gaat die flitspaal weg na 2 maanden. Vandaar dat ik het even kan zeggen natuurlijk. Maar niet doen. €255, daar kun je toch lekker voor op het terrasje gaan zitten. Met dit weer zou ik zeggen. Ja.

Even lekker hangen in de muziek van Rolls Royce. Maar daar is niks mis mee. Best love. De ochtendshow bij Regio 8. 5 dagen per week tussen 7 en 10. Je kan het programma ook terugluisteren via de site regio8.nl. En op die site ook het laatste nieuws. Dat gaat, dat is wel heel grappig hoor. Gaat over Varsseveldse leerlingen. Die zijn helemaal gek van water. Helemaal in de ban van water. Er is een hele goede reden voor. Wat die reden is, lees je dus nu terug op de Facebookpagina van Regio 8. Of natuurlijk onze site regio8.nl.

0: vind ik zoet.
1: Texas Hold'em van de Beyoncé. Gooi even de ramen hier open. Het is altijd heel prettig met dit weer dat je denkt even luchten. Maar ja, dan komen die gele rakkers weer binnen natuurlijk. De bijen. Heel veel mensen hebben daar angst voor. Bijengeluiden. Heerlijk om daarmee wakker te worden, joh. Je gaat gelijk op je heen mappen, hè? Ik hoop niet dat je nog in bed ligt. Dat je partner nog naast je ligt. Hou je in. Maar het houden van bijen schijnt ontzettend populair te zijn. Daarover meer zo direct in het nieuws met Bart.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig!
2: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op Ben.nl.
6: Hebbes.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De provincie Gelderland heeft vorige week samen met onder andere de gemeente Lochem de N348 tussen Eefde en Gorssel geopend. De weg zat de afgelopen 7 weken dicht door werkzaamheden. Er zijn verschillende maatregelen uitgevoerd. Zo is de maximumsnelheid verlaagd naar 60 km per uur. De weg is hiervoor opnieuw ingericht en ook zijn de in- en uitritten verbeterd. De populariteit van het bijenhouden groeit in de Achterhoek. En dat merken ze ook bij de bijenstal van imkervereniging De Genstreek in natuurgebied Engbergen. Voornamelijk de interesse door vrouwen neemt steeds meer toe. Dat vertelt cursusleider Arie Doornink. José Voortman is een van de cursisten.
3: Het was eigenlijk in de eerste instantie het idee van mijn man. Die wilde eigenlijk een hobby waar hij ook een beetje met de natuur bezig is. En ik had een oud collega, die was ook imke. En ik vond het zelf ook heel interessant. Hebben we informatie ingewonnen bij een imke in Dinxperlo. En toen zijn we eigenlijk heel enthousiast geworden. En deelgenomen aan de cursus bij Arie.
2: Gisteren was het Wereldbijendag. Op deze dag werd de rol van bijen en andere bestuivers voor het ecosysteem gevierd. Bij een eenzijdig ongeluk op de Netterdenseweg in Azewijn is gistermiddag een automobilist gewond geraakt. De bestuurder was onderweg vanuit Netterden richting Azewijn toen het misging. De auto raakte van de weg, belandde in de sloot en sloeg daarna over de kop. Het zwaar beschadigde voertuig kwam uiteindelijk weer op de weg tot stilstand. De automobilist is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de bestuurder mogelijk onder invloed. Op basisschool De Meander in Varsseveld is de waterrace van start gegaan. Maar liefst 41 leerlingen uit groep 8 strijden de komende weken tegen elkaar voor een betere waterkwaliteit in hun eigen omgeving. Met het project moeten kinderen bewuster worden van de waarde van water. Tijdens de les werd pijnlijk duidelijk dat onze waterbronnen zwaar onder druk staan. Als we kijken naar de impact van de landbouw, de industrie en de PFAS, heeft Nederland nog een flinke inhaalslag te maken in vergelijking met andere Europese landen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

noemen hem Don. Zo heet die gast. Don Omar Nadanza Kudoro. Het gevoel van de zomer. Dit is Regio 8. Nieuws over de Graafschap. En dit heb ik nog nooit mogen vertellen. Meestal gaat het over de hoofdtrainer. Of over spelers. Of over uitslagen. In dit geval gaat het over de fysiotherapeut. Ja, dit is hartstikke belangrijk, joh, zo'n fysio, zo'n sportfysio. In dit geval gaat het om Max Jansen. Hey, goedemorgen, Max. Ik weet dat je luistert naar de ochtendshow. Max is 32 en hij wordt de nieuwe hoofdfysiotherapie bij de Graafschap. Hij komt uit Doetinchem en hij volgt Jasper Steens op bij de club in de keukenkampioendivisie. Dat is een hele belangrijke aanwinst, een fysiotherapeut bij zo'n voetbalclub, hè. En na het willen trainen en

0: Vroeger werd er op de radio wel eens een liedje gedraaid. Van voor naar achteren, van links naar rechts. En er werd er niet doorheen getoeterd. Ik moest deze even draaien, speciaal voor eens even kijken. Voor Pim, die stuurde net een berichtje. Joh, ik wil hem op een cassettebandje zetten, dat dat nog bestaat. Nou, bij deze, ik zat er niet doorheen. Het is mooi. Het is Offenbach bij Regio 8. Hey, goed om te weten, want er is nieuws over het wegdek. Ja, wegdekinfo. Als je de komende tijd vanaf Arnhem richting Duitsland wil gaan, moet je vanaf het einde van deze maand rekening houden met werk aan de viaducten over de A12 en de A3. En dan gaat het om het viaduct over de Boetbergenstrasse tussen Netterden en Serenberg. Misschien ken je die wel. En eentje over de Waldkreuzweg, die ligt in de buurt van Elten. De lokale wegen naar die viaducten zijn inmiddels al afgesloten, maar de snelweg blijft nog wel even open. Dat is wel volgende week anders. Vanaf vrijdagavond 29 mei 8 uur tot maandagochtend 1 juni 5 uur gaat de A3 helemaal dicht voor de sloop van beide viaducten. En als je daar zelf nog informatie hebt, dat je iets bent tegengekomen onderweg, dat zo indringend is, zo belangrijk, misschien wel een flitser, geef die even door, geef hem aan via 06-47-47-0022. Het is 11 minuten voor 8, regio 8. En goedemorgen.
1: Jongens, het betekent dat wij weer eens gaan dansen. Hey!

0: Wakker worden met 5. I got a feeling.
1: Een lekker gevoel. 8:04. Onderweg in de Achterhoek en de Liemers. En de ochtendshow. Achterhoek wordt wakker. Ik ben Marcel. En ik hoor graag van jou waar je zit te luisteren. En wie ben je? Stel je even voor via 06-4747-0022. Check even onze site of bijvoorbeeld de Facebookpagina van Regio 8. Gaat over een molen. Die is jarig. Ja, die is 100 jaar oud. Dan noemen ze dan de nieuwe molen. Ja, de nieuwe molen is 100 jaar oud. En het grappige is, de voorzitter is bijna 100. Die is 97. Hoe dat zit, mooi verhaal erachter, lees je terug op de site regio8.nl of de Facebookpagina van Regio 8.

0: Achterhoek wordt wakker.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99.

0: 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Luister Regio 8 via FM, DAB Plus en de Regio 8 app. Regio 8 Nieuws.
9: Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Alleen in april 2020, aan het begin van de coronapandemie, was de daling groter. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in het Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
14: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
15: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
16: Hey, goedemorgen. Een file op de A12, de Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. 3,5 kilometer langzaam rijden tussen het opend Oudijk en Duiven. Aftellen tot 10 uur. Met

je wel eens het spelletje Hitster gespeeld? Nee? Nou, gaan we dat nu even doen met je. Even de volgende vraag. Enig idee wie dit was? Dat is een hele gemene, lastige hoor, deze opgave. Kijk, het liedje, dat ken je waarschijnlijk wel. En als ik zeg, uit welk decennium komt het, weet je waarschijnlijk ook nog wel te vertellen dat het de jaren 70 zijn. Ja, dat wist je. Kincaid. Huh? Ja, zie je denken. Wat zegt hij? Kincaid, dat is de naam van de groep, kan er ook niks aan doen. Dreams are Ten a Penny en daarvoor Gustavo Lima. Dat extra gevoel van het voorjaar. Het lekkere gevoel is nu officieel ingegaan vanochtend. Ik ging naar buiten en ik dacht, oké. Je voelt al, zelfs bij 12 graden, dit wordt hem. Dit is dag nummer 1 van een serie van heel veel dagen. Dat het warm wordt. Bijna tropisch. En droog. Ja, hoe lang blijft het dan droog? Gisteren kwamen er nog een paar flinke buien naar beneden, maar hoe lang blijft het droog? Het antwoord op die vraag krijg je ietsje na 8:30 van natuurlijk Gerrit Vossers. En net kreeg ik een mooi berichtje van Jeannette. Ze zegt, joh, ik zit in de auto. Zou je nog dat mooie liedje van Daniel Lohuis willen laten horen? Op het platteland! Zeker. Lekker onderweg in de auto. Voor jou dan. Worden super.

Vanaf het radioterras op donderdagmorgen. Dit is de ochtendshow voor de Achterhoek en de Limmers. Met Bianco. En ja, dat is eigenlijk ook de titel van het liedje. Hebben ze iets van 78 keer gezongen, maar een populaire deun. Het gevoel van het voorjaar. Dit is Regio 8, zo goedemorgen. Vanmiddag trouwens tussen 3 en 6 uur het programma van Veerle den Hartog. Die is er van maandag tot en met donderdag. En op vrijdag hoor je op die tijd Sven. En elke dag tussen 12 en 2 lunchtijd het jongerenprogramma De Jongeren Soos met Balthasar en zijn crew. De jongeren van Get a Grip, live vanuit Doetinchem. En dit is leuk, dit is Coldplay. Samen met Burna Boy en We Pray. Nou, het is toch een mooie donderdagochtend.

0: Mick Jagger, even solo. Losgerukt van de Stones in het begin van de jaren 80. En zijn liedje Let's Work. Ik kreeg net van de redactie, die bestaat uit één persoon op dit moment in ieder geval nog. Bij regio 8, dus Bart. Ik kreeg net de onderwerpen aangereikt, wat hij zo direct gaat behandelen. Eén onderwerp gaat over water. Nou, dat is altijd mooi. Zeker met dit lekkere weer. Water heeft met kids te maken op een school in de regio. En met bijen. Let me tell you about the birds. En vooral de bees. Dat doet dan Bart over 2 minuten.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Wist je dat VitePro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitePro. Bestel nu op VitePro.nl.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op basisschool De Meander in Varsseveld is de waterrace van start gegaan. Maar liefst 41 leerlingen uit groep 8 strijden de komende weken tegen elkaar voor een betere waterkwaliteit in hun eigen omgeving. Met dit project moeten kinderen bewuster worden van de waarde van water. Tijdens de les werd pijnlijk duidelijk dat onze waterbronnen zwaar onder druk staan. Als we kijken naar de impact van de landbouw, de industrie en de PFAS, heeft Nederland nog een flinke inhaalslag te maken in vergelijking met andere Europese landen. Bij een eenzijdig ongeluk op de Netterdenseweg in Azewijn is gistermiddag een automobilist gewond geraakt. De bestuurder was onderweg vanuit Netterden richting Azewijn toen het misging. De auto raakte van de weg, belandde in de sloot en sloeg daarna over de kop. Het zwaar beschadigde voertuig kwam uiteindelijk weer op de weg tot stilstand. De automobilist is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de bestuurder mogelijk onder invloed. De provincie Gelderland heeft vorige week samen met onder andere de gemeente Lochem de N348 tussen Eefde en Gorssel geopend. De weg zat de afgelopen 7 weken dicht door werkzaamheden. Er zijn verschillende maatregelen uitgevoerd. Zo is de maximumsnelheid verlaagd naar 60 km per uur. De weg is hiervoor opnieuw ingericht en ook zijn de in- en uitritten verbeterd. De populariteit van het bijenhouden groeit in de Achterhoek. En dat merken ze ook bij de bijenstal van imkervereniging De Genstreek in natuurgebied Engbergen. Voornamelijk de interesse door vrouwen neemt steeds meer toe. Dat vertelt cursusleider Arie Doornink. José Voortman is een van de cursisten.
9: Het was eigenlijk in de eerste instantie het idee van mijn man. Die wilde eigenlijk een hobby waar hij ook een beetje met de natuur bezig is. En ik had een oud collega, die was ook imke. En ik vond het zelf ook heel interessant. Hebben we informatie ingewonnen bij een imke in Dinxperlo. En toen zijn we eigenlijk heel enthousiast geworden. En deelgenomen aan de cursus bij Arie.
8: Gisteren was het Wereldbijendag. Op deze dag werd de rol van bijen en andere bestuivers voor het ecosysteem gevierd. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Hey, goedemorgen, Gerrit Vossers.
12: Goedemorgen.
11: Je hoorde in het nieuws, het was gisteren Wereldbijendag. Heb je er nog iets aan gedaan, gevierd met je eigen korf, of heb je niks met die beesten?
12: Nee, wij waren er gisteravond gewoon bij één.
11: Tuurlijk. Oh, met Sylvana Simons?
12: Nee, deze keer niet.
11: Nee, bij één. Iedereen die nog niet helemaal wakker is, denkt, waar gaat dit over? In 8:55, belangrijk nieuws voor deze donderdag. Kijk eens even naar buiten, wat een heerlijke dag.
12: Ja,
11: dat
12: prima,
11: blijft het. En dat wordt het ook de komende dagen, hè?
12: Ja, dat komt. Qua weerbeeld hebben we natuurlijk nu al prima weer, maar de temperatuur die komt nog steeds hoger uit. En vandaag kunnen we al 21, 22 graden verwachten. En de dagen die komen wordt zelfs nog wat warmer met zomerstemperaturen van 25 graden of meer. Ja, en dat hebben we ook allemaal te danken. De wind die draait wat meer naar oost- tot noordoostelijke richtingen. En er is hoge druk in de buurt en die zorgt ook voor het rustige weer. Ja, en vandaag staan we dan aan het begin. De wind is nog wel zuidwestelijk, maar over het algemeen zwak tot matig. En vanmiddag hebben we wel wat meer bewolking, maar het blijft verder droog. Ja, en die temperaturen dan van 22 graden, dat is al een mooie opstap naar morgen. We hebben eerst komende nacht nog, dan koelt het af naar een graad of 12. Dus de nachten zijn ook al niet meer zo koud. En morgen dan is de wind zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Ja, en dan gaat die helemaal los met flink wat zon, weinig of geen bewolking. En temperaturen die dan uitkomen op 25 tot 26 graden. Nou, het Pinksterweekend dat begint eigenlijk al met de zaterdag. Zaterdag zit er een klein addertje onder het gras. Het hoge drukgebied dat op dit moment zorgt voor het rustige en ook zonnige weer. Dat maakt plaats voor een ander hoogdrukgebied. Daartussendoor komt een zwak frontje. Er is zaterdag wat meer bewolking. In de middag kan er hier en daar een buitje uitvallen. Maar het is allemaal nog erg onzeker. Het lijkt heel zwak, maar het kan zich ook nog wat activeren. Dat het iets meer regen zal gaan vallen. Want de berekeningen lopen nogal uiteen. Maar het is wel warm. 26 graden wordt het zaterdag. En omdat er veel vocht in de lucht zit, zal het ook wat drukkend warm aanvoelen. Maar de Pinksterdag, dan hebben we weer helemaal droog en ook zonnig weer. Temperaturen lopen dan op naar 27 graden sowieso. Zowel eerste als tweede Pinksterdag. En de zon is er volop bij een wind die waait tussen oost- en noordoostelijke richtingen. Nou, die windrichting die blijft voorlopig, dus dan kan je op je klompen aanvoelen dat er verder ook weinig verandert. Het blijft ook na de Pinksterdagen voorlopig droog en zonnig en zomerse temperaturen.
11: Heerlijk. Je durft niet verder vooruit te kijken, hè?
12: Ik durf wel heel ver vooruit te kijken, maar meestal klopt dat niet. Maar als we de hele maand bekijken, en dat duurt dan nog 9 of 10 dagen... dan houden we redelijk goed weer. Het is alleen zo dat soms wat storingen wat dichterbij komen. En in het zuiden van het land, daar zou eind van de maand en dan begin juni een eerste bui kunnen vallen. En voor onze periode lijkt dat op 4 juni het zo te zijn. Maar dat is nog ver weg. We maken eerst even gebruik van het mooie weer wat er nu is. En vooral instrieken, want de zonkracht is ook 6 tot 7.
11: Nou, ik hoorde vorige week een heel verhaal dat je eigenlijk helemaal niet in de zon moet gaan zitten. En het lekkere is, daarna zie je een lekker kleurtje. Hè. Als je niet verbrandt, dan word je bruin. Dat is prachtig. Leuk voor de foto's. Maar jaren later kun je daar potverdorie nog last van krijgen. Ook op een hele nare manier. Dus eigenlijk gewoon niet in de zon zitten. En ik ken mensen, en dat doe ik zelf namelijk ook regelmatig, lekker in de schaduw gaan zitten. En dan kijken ze je aan van, kom op man, in die zon. Maar gewoon eigenlijk niet doen. Gewoon genieten van de hoge temperaturen. Want die zijn er ook de komende dagen. Dus dat is hoe dan ook mooi. Nou, ik wens je nog geen fijne Pinksterdagen. Want morgen ben je er weer om 8:30.
12: Goed gaan.

0: En van Robbie gaan we naar Mark. Tenminste, als hij opneemt, hè.
1: Met Mark.
0: Ja, goedemorgen. Wil je nog even je Sinterklaasstem opzetten, Mark? Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dit is toch Sinterklaas, man. Dit kan niet anders. Ja. Heb je connectie met Sinterklaas?
1: Nee, ik heb geen connectie met Sinterklaas. Nee.
0: Ja, je deelt wel regelmatig wat uit.
1: Hè?
0: Je deelt wel regelmatig wat uit. Je bent
1: re-instructeur.
0: Maar alleen maar positieve dingen, hè, natuurlijk. Ja. Is het extra lastig voor een leerling? Want je bent dus, wat ik zeg, re-instructeur. Extra lastig met dit soort dagen, met heel veel zon, om dan te lessen. En zeker om, om af te rijden. Of valt dat wel mee?
1: Hoe bedoel je? Waarom is het lastiger?
0: Nee, omdat je dan met die zonneklep zit. Ik zit er ook altijd mee te klooien. Dan ook nog een zonnebril op. En als je die 's ochtends, als ik naar Ulft rijd, dan komt die zon op. Of is die net op, een bepaalde tijd van het jaar. Dat is behoorlijk irritant rijden. En als je dan nog het allemaal moet leren. Nou. kun je beter een bewolkte dag hebben, toch? Of niet?
1: Dan moeten ze ook leren. Gewoon een zonnebrilletje op en klikken naar beneden.
0: Maar goed, jij denkt ook aan de kassa, hè? Les je meer of minder, maakt mij niet uit.
1: Nee.
0: Heb ik dit gezegd? Wacht, ik kom even opnieuw binnen. Wacht. Goedemorgen. Mark, wat is er aan de hand op de wegen in de regio?
1: Het is weer lekker druk. Zoals altijd eigenlijk.
0: Ja, waar zijn de problemen vooral te zien, te voelen?
1: Ja, meestal is het toch wel de Bedrijvenweg, nu Energieweg. En de Hoopbrug zit terug, de dichte stad. Dat brengt wel in andere verstoppingen mee, ja.
0: Dan heb je dus over Doetinchem voor de mensen.

0: die man het over. Het gaat over Doetinchem, jongens. Maar geen infart zoals de afgelopen dagen dat het helemaal vastloopt?
1: Nee, de hond wel wat door. Het is beter als de laatste keer, ja.
0: Oké. Nou, de rust zelf. Als jij hebt die mooie uitstraling, als dat op de weg ook te vinden is, dan komt het wel goed op deze donderdag.
1: Ik dacht het wel.
0: Dankjewel, Sinterklaas.
1: Joe.
0: Ja, zo klinkt Sinterklaas niet op het einde. Die zegt dan iets anders. Nou, dag hoor.
1: Dag kinderen.
0: Dag kinderen. Goed. Tijd. Wat grappig dit. Tijd om in het Duits verder te gaan. Ken je dit liedje nog? Begin jaren 80. De CD was zelfs nog niet eens uitgevonden. Vanaf een vinyl plaatje. En voor 6 gulden had ik hem toen te pakken. Ik denk, ik gooi hem even hier op de draaitafel. Want hier hebben we nog draaitafels bij, regio 8. Dat is het grappige. Skandaal in Sperrebezeerk. Deze groep.

0: grappige aan deze plaat is dat je niet de kans krijgt om hem beroerd te vinden. Niet leuk of zo, want dan is hij alweer voorbij. Het duurt 2 minuten. Lekker snel verdiend, jongens. Jan Smit en Frans Bauer. En het liedje is in samenwerking met Chris Cross Amsterdam. Zij hoort bij mij. Dit is Regio 8. Ik heb het vanochtend gehad over een Achterhoeks dorp waarbij bijna iedereen een boete heeft gekregen de afgelopen tijd. Dat komt door een flitspaal, die staat aan de Rijksweg daar. De weg richting onder andere Doetinchem. Je mag er maar 30, maar bijna iedereen rijdt daar gewoon te hard. En ik begrijp het ook wel hoe dat zit, omdat die weg nodigt uit om wat harder te rijden. Zo van, kom maar. Er staan wat bloembakken, wat drempeltjes en zo. Maar verder kan je gewoon doorrijden alsof het een 50 kilometer weg is. Best wel sneaky, zou je kunnen zeggen. Vanuit justitie, hè? Heel slim. Je mag er ook maar 30. Daar is goed over nagedacht. Dat begrijpen we allemaal. Maar als je maar bijvoorbeeld 15 kilometer te hard rijdt, dan betaal je al €255 aan boetes. Het is in Gaanderen. Pas op die flitspaal daar. Niet harder dan 30 op de Rijksweg.
1: You might know of the original sin.

0: Hey, goedemorgen, dit is Regio 8. Het laatste nieuws krijg je zo direct. Dat gaat onder andere over Bolle Jos.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2 plus 3 gratis. Alle B-cell bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Dit is Regio 8. Tijd voor het nieuws. Dat krijg je van Dick de Hark.
18: Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot 2 keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in het Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig. Aldus Kapteins in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man 2 huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden... bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek... opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei... is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven... want samen verdwalen is toch het allerleukste?
20: Is dat bijna Pinksteren?
19: Festivalachterland.nl.
21: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
22: Nog een keer! Papa, sneller!
23: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
24: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook tweede Pinksterdag geopend.
25: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snollebolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez... en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert...

0: van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Marcel Vermeer. Ja, goedemorgen. Is het je ook al opgevallen? Steeds minder files op de A12 in de ochtend. Vanaf Duitsland richting Arnhem vice versa. Dat is prettig, want ook nu geen file. En nog een klein uurtje is dit. Deze

0: stiekem wel leuk om hier een vertaling van te maken. En dan geen American Girls, maar gewoon een liedje over Achterhoekse vrouwen. Is het dat voor je? Ben je een beetje muzikaal? Nou, doe het eens. Probeer het eens. Probeer hem te evenaren. Maar dan in het Achterhoekse. Lijkt me wel grappig. Harry Styles hoorde je voorbij komen. Hey, goedemorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Onderweg naar voor velen een lekker lang Pinksterweekend. Inmiddels op donderdag 21 mei. En nog even verder vooruitkijken. Over anderhalve week feest in Silvolde. Ben je een beetje gek op tennis? Speel je het wel eens? Of vind je het hoe dan ook een leuk spelletje? En ben je bij deze uitgenodigd om in Silvolde langs te komen? 31 mei, want dan viert de tennisvereniging LTC de Paasberg uit Silvolde een feestje. Ze bestaan namelijk 60 jaar. En ze hebben ook een bekende speler uitgenodigd. Waarschijnlijk ken je hem nog wel. Sheng Schalke. Hij geeft die dag een tennisclinic en een demonstratiewedstrijd. Dat is tussen 2 en 9, dus 2 uur 's middags, 9 uur 's avonds... in Silvolde, op de Paasberg daar, bij de tafel... nou, niet de tafeltennis, met de tennisvereniging. En er is wel een vraagje aan jou als je langskomt. Er is namelijk een dresscode. Ja. Je moet in het wit verschijnen. Houd daar even rekening mee, hè. In het wit, volgende week de 31ste in Silvolde.

0: zal je inmiddels wel duidelijk zijn. Als je ditje voor de eerste keer hoort, dan weet je waarschijnlijk toch wel het antwoord. Waar gaat het over nou? Een beetje visualiseren. Het gaat over een dans. En dan niet de Roomba, nee. Een hele energievolle, sexy dans. Daar gaat het over. Speciaal voor de nachtelijke uurtjes, zeiden de makers van deze plaat ooit eens. King Africa en La Bomba. En dan nu even schakelen. Is het een grote schakeling tussen deze plaat en Meinert Bussink? Ik weet het niet. Ik ga dat antwoord ook niet zoeken. Want hij zit hier al in de studio. Meinert is een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Hij praat je graag over een minuut of, wat is het, 26? Bij over de site Achterhoeknieuws.nl. Maar waar gaat hij het over hebben? Meinert, goedemorgen man.
1: Ja, goedemorgen. Ja, hoe ziet Borculo er in 2035 uit? Daar gaan we het zo over hebben. Tot zo.
0: Ik denk toch niet heel veel anders dan nu, over 35 jaar? Nou, we horen het zo, 10 voor 10. Meinert Bussink voor Achterhoeknieuws.nl. Dit is Amerika. En you can do magic. Hello.

0: Pinksteren wordt lekker, heel erg lekker. Mooie temperaturen, maar hoe zit het nou precies? Nou, dat hoor je zo van Gerrit over een minuut of drie. Daarvoor het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers met natuurlijk Bart Meijer. Het gaat onder andere over bijen, het gaat over water en een verkeersongeval gisteren in Azewijn.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor 59 euro en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker, van je huis houden.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
4: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
5: Is dat bijna Pinksteren?
4: Festivalachterland.nl.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De populariteit van het bijenhouden groeit in de Achterhoek. En dat merken ze ook bij de bijenstal van imkervereniging De Genstreek in natuurgebied Engbergen. Voornamelijk de interesse door vrouwen neemt steeds meer toe. Dat vertelt cursusleider Arie Doornink. José Voortman is een van de cursisten.
13: Het was eigenlijk in de eerste instantie het idee van mijn man. Die wilde eigenlijk een hobby waar hij ook een beetje met de natuur bezig is. En ik had een oud collega, die was ook imker. En ik vond het zelf ook heel interessant. Hebben we informatie ingewonnen bij een imker in Dinxperlo. En toen zijn we eigenlijk heel enthousiast geworden. En deelgenomen aan de cursus bij Arie.
12: Gisteren was het Wereldbijendag. Op deze dag werd de rol van bijen en andere bestuivers voor het ecosysteem gevierd. Bij een eenzijdig ongeluk op de Netterdenseweg in Azewijn is gistermiddag een automobilist gewond geraakt. De bestuurder was onderweg vanuit Netterden richting Azewijn toen het misging. De auto raakte van de weg, belandde in de sloot en sloeg daarna over de kop. Het zwaar beschadigde voertuig kwam uiteindelijk weer op de weg tot stilstand. De automobilist is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de bestuurder mogelijk onder invloed. De provincie Gelderland heeft vorige week samen met onder andere de gemeente Lochem de N348 tussen Eefde en Gorssel geopend. De weg zat de afgelopen 7 weken dicht door werkzaamheden. Er zijn verschillende maatregelen uitgevoerd. Zo is de maximumsnelheid verlaagd naar 60 km per uur. De weg is hiervoor opnieuw ingericht en ook zijn de in- en uitritten verbeterd. Op basisschool De Meander in Varsseveld is de waterrace van start gegaan. Maar liefst 41 leerlingen uit groep 8 strijden de komende weken tegen elkaar voor een betere waterkwaliteit in hun eigen omgeving. Met het project moeten kinderen bewuster worden van de waarde van water. Tijdens de les werd pijnlijk duidelijk dat onze waterbronnen zwaar onder druk staan. Als we kijken naar de impact van de landbouw, de industrie en de PFAS, heeft Nederland nog een flinke inhaalslag te maken in vergelijking met andere Europese landen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
14: Ho, daar heen. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
5: Vandaag is er flink wat zon, al zijn er ook vanmiddag wel wat wolkenvelden. Het blijft droog, het is lekker warm. Temperatuur loopt op naar 21 tot 22 graden... bij een zwakke tot hooguit matige wind uit zuid- tot zuidwestelijke richtingen. Vanavond en komende nacht dan hebben we opklaringen. Koelt het af naar een graad of 12. En morgen dan hebben we een dag waarin het nog weer wat warmer wordt... met flink wat zon, weinig of geen bewolking... en een zwakke tot matige oostenwind wordt het 25 graden.

Maxi Priest uit de 80s. Het ging over de liefde en Kriskos Amsterdam daarvoor nog. En Queen of My Castle. En check even de site regio8.nl. Het staat net op die site een bericht over een inwoner uit Terborg. Heeft ooit meegedaan met The Voice. Niet in Nederland, maar in Turkije. Hij is hartstikke populair. Hij heeft heel veel volgers. Dat is een mooi verhaal. Lees je terug op de site regio8.nl.

Het is Fatal Flowers bij Regio 8. All your younger days have sailed with a tide. Ja, mooie plaat. Younger Days op Intrag.

0: dat dol op zijn en mensen die het vreselijk vinden. Het inspreken van je WhatsApp. Kijk, je hebt een microfoontje of je kan een berichtje sturen aan iemand. Sommige mensen die spreken alles in. Dat je alles maar moet afluisteren. En anderen doen het alleen maar met een tekstberichtje. Er is een vaste luisteraar bij Regio 8. Dat is Jos. Die spreekt het heel graag in. Ja, heeft nu ook wat ingesproken. En je mag meeluisteren. Ik zal het heel even laten horen aan je, want die heeft achtergelaten vanochtend.
1: Goedemorgen, Marcel. Hallo. Voor de derde keer spreek ik hem even in, Josje van de autobaan.
0: Yo.
1: En as we speak sta ik op de parkeerplaats en kom van Zweden met zijn dikke Scania V8 voorbij rijden, een mooie rode. Hij staat ook bij ons op het festival op 13 juni in Seerenberg. Wij hebben nog plaats vrij in onze vrachtwagens voor mensen met een beperking of mensen met een handicap. Die kunnen altijd bij ons meerijden, maken we plaats voor. En we hebben nog plaats voor enkele truckers die hun vrachtwagen willen showen. Maar niet alleen truckers, want Joost komt ook met zijn all-time trekkers. En Gerrit staat er ook met zijn trekker. We hebben voor alle bijzondere voertuigen. Dus mensen, geef je op wensopwielen.nl. Dankjewel Marcel.
0: Ja, dankjewel Jos. Een prachtig festival op 13 juni in Seerenberg. Daar moet je zijn. Dus check even de site wensopwielen.nl. Hij is straks vrachtwagenchauffeur. Even op van alle truckers.

0: Ja, een verspreking is zo gemaakt. Ik hoorde laatst bij een andere radiozender de afkondiging van deze plaat. Heel serieus. Ja, luisteraars, dat was dan de groep BB. De BB-band heette ze namelijk. De groep BB met Wille Stilly. Het is Stille Willy, voor de duidelijkheid. Hè? We moeten geen dingen door elkaar halen, natuurlijk. Dit is Regio 8. Goedemorgen. We gaan naar Meijnerd Bussink voor de update van de site Achterhoeknieuws.nl. Goedemorgen, man.
1: Yes, goedemorgen Marcel. Ja, dinsdag 12 mei hield de Borculose Ondernemersvereniging een symposium over de toekomst van Borculo. De toekomst van Borculo, maar de afgelopen jaren is er toch al hard gewerkt aan de transformatie van het centrum. Dat klopt, maar de Borculose Ondernemersvereniging is ervan overtuigd dat nu al nagedacht moet worden over hoe men wil dat Borculo er in 2035 uitziet. Om een stadje toekomstbestendig te houden, vandaar het symposium. In een van de oudste gebouwen, de Joriskerk. Dat schrijft Rob Stevens. En wie daar meer over lezen, kan het nu ook checken bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gewoon even naar de Heilweg. Want jarenlang gold atleet Bob de Lindert als groot talent. Maar het plezier verdween en de liefde voor het hardlopen werd een waakvlammetje. Sinds een jaar loopt de 27-jarige weer. Hij maakt veel trainingskilometers en doet dat weer met een glimlach. Dat schrijft de correspondent Remco Albrink deze week in onze krant De Gelderse Post. En wie daarmee over lezen kan dat checken bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gaan we nog even naar Lichtenvoorde in Winterswijk. Want het houten standbeeld dat nog uit het ziekenhuis in Lichtenvoorde stamt, staat er niet meer. Alleen maar een lege tegel. Dat viel een medewerker van het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk op. Bij de plek naar de beide kinderafdeling. Als je naar de radiologie gaat, dat die kaal was. En daarom pleegde deze een belletje naar de actieve kunstcommissie in het ziekenhuis. Het was weggehaald, zo bleek, vanwege de slechte staat waarin het beeld verkeerde door de weersinvloeden, ruim 40 jaar lang. Tot diens opluchting bleek het beeld niet in de houtversnipperaar beland, maar dat Antoine Lazet uit Eibergen, lid van de kunstcommissie, zich er al om had bekommerd. Het kunstwerk ligt in 3 doorweekte en zwaar gehavende stukken nabij Aalten zorgvuldig opgeslagen te drogen. In de houtschuur van Minnie Kruip, weduwe van de Lichtenvoordse kunstenaar Joop Kruip, die het beeld in 1968 in opdracht maakte voor het Rooms-Katholieke ziekenhuis Bonifatius in Lichtenvoorde. Bij het samengaan van alle Oost-Achterhoekse ziekenhuizen in Groenlo, Lichtenvoorde, Winterswijk, die opgingen in het SKB, ging het beeld mee naar Winterswijk als herinnering, maar het kwam eigenlijk op een plek te staan waar het niet had moeten staan. Althans, zo wordt er nu anno 2026 naar gekeken. Zo heeft de correspondent Henry Walterbos in onder meer onze kranten De Elna. Mooi verhaal. Wie daar meer over wil lezen, kan er nu ook checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dan wensen we iedereen een hele fijne zonnige dag en bijna weekend, hè. Tot morgen. Yo.
0: Yo, dankjewel. Onderweg naar een lang Pinksterweekend, hè. Dat is mooi. En vanmiddag op de radio, Veerle, tussen 3 en 6. Het jongerenprogramma Get Equip. De jongeren Soos, jongeren en Baltasar van Puffelen tussen 12 en 2. Live vanuit Doetinchem. Morgen een nieuwe ochtendshow. En geniet van jouw donderdag.

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
5: Met zaterdag 30 mei Openluchtpopfestival Amfipop.
4: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.

0: verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
1: Ja, waar gibt's denn sowas?
0: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
1: Doppel Adler, goed en lekker.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
10: Boost yourself.
11: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee.
5: Plus. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De populariteit van het bijenhouden groeit in de Achterhoek. Dat merken ze ook bij de bijenstal van imkervereniging De Genstreek in natuurgebied Engbergen. Voornamelijk de interesse door vrouwen neemt steeds meer toe, dat vertelt cursusleider Arie Doornink. José Voortman is een van de cursisten.
14: Het was eigenlijk in de eerste instantie het idee van mijn man. Die wilde eigenlijk een hobby waar hij ook een beetje met de natuur bezig is. En ik had een oud collega, die was ook imker. En ik vond het zelf ook heel interessant. Hebben we informatie ingewonnen bij een imker in Dinxperlo. En toen zijn we eigenlijk heel enthousiast geworden. En deelgenomen aan de cursus bij Arie.
13: Gisteren was het Wereldbijendag. Op deze dag werd de rol van bijen en andere bestuivers voor het ecosysteem gevierd. Bij een eenzijdig ongeluk op de Netterdense weg in Azewijn is gistermiddag een automobilist gewond geraakt. De bestuurder was onderweg vanuit Netterden richting Azewijn toen het misging. De auto raakte van de weg, belandde in de sloot en sloeg daarna over de kop. Het zwaar beschadigde voertuig kwam uiteindelijk weer op de weg tot stilstand. De automobilist is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de bestuurder mogelijk onder invloed. De provincie Gelderland heeft vorige week samen met onder andere de gemeente Lochem de N348 tussen Eefde en Gorssel geopend. De weg zat de afgelopen 7 weken dicht door werkzaamheden. Er zijn verschillende maatregelen uitgevoerd. Zo is de maximumsnelheid verlaagd naar 60 km per uur. De weg is hiervoor opnieuw ingericht en ook zijn de in- en uitritten verbeterd. Op basisschool De Meander in Varsseveld is de waterrace van start gegaan. Maar liefst 41 leerlingen uit groep 8 strijden de komende weken tegen elkaar voor een betere waterkwaliteit in hun eigen omgeving. Met dit project moeten kinderen bewuster worden van de waarde van water. Tijdens de les werd pijnlijk duidelijk dat onze waterbronnen zwaar onder druk staan. Als we kijken naar de impact van de landbouw, de industrie en de PFAS, heeft Nederland nog een flinke inhaalslag te maken in vergelijking met andere Europese landen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
16: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Regio 8. Opnieuw moet de orthodox-Joodse school Geider in Amsterdam vandaag de deuren sluiten vanwege een telefonische bedreiging. Op 13 maart moest de Amsterdamse basis- en middelbare school met 120 leerlingen al dicht na een dreiging. De volgende dag was er een explosie bij een buitenmuur. Geider is een van de meest beveiligde Joodse scholen in Nederland en krijgt geregeld bedreigingen. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocaat is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en naar Ridwan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocaat leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zou volgens haar advocaten, het echtpaar Knoops, in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
2: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
3: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
4: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
7: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
8: Gek op lage prijzen.

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Opnieuw moet de orthodox-joodse school Geider in Amsterdam vandaag de deuren sluiten vanwege een telefonische bedreiging. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocaat is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en naar Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Meubeloutlet Campers. Met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hoge Weg in Ulft.
11: Tweede Pinksterdag, geopend.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Nadat de defensietrainingen met explosieven in natuurgebieden tijdelijk stillagen, wordt er vanaf nu weer geoefend. Eind vorige maand braken er op verschillende oefenterreinen tijdens de trainingen natuurbranden uit. Het ministerie heeft voorwaarden gesteld en nu mag er alleen worden getraind met brandbare materialen en explosieven als de weersomstandigheden dat toelaten en het risico op natuurbranden laag blijft. Ondertussen wordt er op het ministerie verder gewerkt aan het aanscherpen van de regels voor oefeningen tijdens droge periodes. De Europese Commissie moet in actie komen tegen nepadvertenties online. Dat vinden de Nederlandse Consumentenbond en 28 zusterorganisaties in andere landen. De 29 organisaties zijn verenigd in een grote Europese Consumentenbond. Bedrijven als Google, Meta en TikTok zouden te weinig doen tegen nepadvertenties van flitskredieten en cryptoleningen van malafide bedrijven. TikTok heeft 22% van die advertenties verwijderd. Meta 29 en Google 60. Veel te weinig al dus de Verenigde Consumentenbonden in Europa. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocate is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en na Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocate leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zal volgens haar advocaten het echtpaar Knoops in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Albert Heijn en Aldi hebben verschillende soorten nootjes teruggeroepen omdat er waarschijnlijk metaalresten in zitten. Bij Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten met als houdbaarheidsdatum 23 september. En bij Albert Heijn gaat het om pinda's extra groot gezouten, houdbaar tot 4 november. Klanten die de producten in huis hebben worden door de supermarktketens dringend verzocht de noten niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
18: Op zondagmiddag 31 mei komt het Peertof Theater met de grappige, interactieve en muzikale voorstelling Het Openluchttoilet. Speciaal voor kinderen van 4 tot ongeveer 11 jaar.
17: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
20: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Ja, daar zijn we weer. Get a Grip op deze 21ste van mei. Goedemiddag.
1: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Ja, Milan, om maar bij het begin te beginnen. Wat is jouw nieuws?
2: We hebben vandaag weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
0: En voor het laatste nieuws dan gaan we snel naar achterland, want daar staat hij, Balthazar.
3: Ja, daar sta ik. En vandaag om 5 uur gaat de tent hier los. Nou ja, tent. Het is een beetje half Doetinchem. Een geweldig festival met het mooiste weer van de wereld. Zometeen, over een half uur, spreek ik jullie weer.

0: Mel Smit en My Mess hier bij Regio 8. Snel door naar de redactie, want daar zit hij. Milan.
1: Ja, vandaag weer een nieuwe Waar ben je klaar mee? Iedereen is bij ons ergens helemaal klaar mee. Sjan is daar aan de straat opgegaan om aan iemand de beroemde vraag te stellen. Waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Fietsen naar school.
1: Fietsen naar school, ja. Oké. Woon je dichtbij, ver weg?
3: Ik woon ongeveer 3 kwartier van school af.
1: Zo, 3 kwartier kan je niet met de bus?
3: Ja, kan wel. Maar dat kost geld.
1: Oh, dat kost geld, ja. En hoe kom je aan het geld?
3: Ja, dan moet ik werken.
1: Oh, heb je een bijbaantje?
3: Ik heb wel een bijbaantje, ja.
1: Maar dan geef je zeker weer uit aan andere dingen, want het leven is duur.
3: Ja, dat is zo.
1: En wat is volgens jou eigenlijk dan een goede oplossing?
3: Dat openbaar vervoer goedkoper mag worden.
1: Hoe zou je dat voor elkaar willen krijgen? Stel je nou eens voor, jij bent de baas van het openbare vervoer. Hoe zou jij het willen oplossen dat het gaat lukken?
3: Als je van ver komt voor school, dat je een pas krijgt dat je elke dag met pas naar school kan op de bus.
1: Dus eigenlijk ook als je straks gaat studeren, krijg je ook een OV. Misschien ook voor de middelbare scholieren gewoon een OV-kaart?
3: Ja, precies.
1: Nou, dan zullen we dat misschien een hele goede oplossing.
3: Ja, dat vind ik wel.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: En Maria, hier bij Regio 8. Snel door, Milan.
1: Ja?
0: Heb jij toevallig wat te doen dit weekend?
1: Nou, ik heb nog niks gepland staan.
0: Helemaal niks gepland?
1: Nee, nog niet.
0: Nou, toevallig weet ik dat Thijs en Devin wel wat gepland hebben dit weekend. Luister maar.
2: Heb jij vrijdag 22 mei al iets te doen?
3: Ja, ik ga naar het tweede MDT-festival op de Bleek in Doetinchem. En heel eerlijk gezegd, dat wil ik niet missen.
2: MDT-festival? Wat kan je daar doen?
3: Van alles. Je kunt voetballen in de pallenkooi, meedoen aan challenges, boksen op de boksballen, smoothies fietsen op de smoothiefiets en er zijn gave workshops en een fotoboot.
2: Klinkt alsof je er geen seconde hoeft te vervelen.
3: Absoluut niet. Er is ook muziek, popcorn, pizza, een crea-workshop, een expositie en de Play Mental Theatertent. Gewoon een supergezellige middag voor jongeren.
2: En ik hoorde iets over een bekende gast?
3: Ja, influencer Otje 8 komt ook langs. Dus dat wordt sowieso gezellig en leuk voor socials natuurlijk.
2: Wie organiseert dit?
3: Doetinchemse scholieren. Het is de afronding van een MDT-traject. Ze doen het samen met Sportservice Doetinchem, Stichting De Graafschap Verbind, Werkraad en Warenkous.
2: Moet je kaartjes kopen?
3: Nee, entree is helemaal gratis. Iedereen is welkom.
2: Top. Nog één keer. Waar en wanneer?
3: Vrijdag 22 mei 2026 vanaf 1 uur 's middags op de Bleek in Doetinchem tijdens het Achterland Festival.

0: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst na Arbeid in Zeddam haar

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Het college van Bronckhorst wil meewerken aan de bouw van 25 levensloopbestendige appartementen op de locatie van de Christus Koningkerk in Vorden. Om dit project te realiseren moet het huidige kerkgebouw aan het Jebbink worden gesloopt. De vrijstaande kerktoren blijft wel behouden. De nieuwe appartementen zijn in de eerste plaats bedoeld voor ouderen. Van de 25 woningen vallen er 7 in het sociale huursegment, 9 in de betaalbare koop tot €330.000 en de overige 9 in de vrije sector. De populariteit van het bijenhouden groeit in de Achterhoek. Dat merken ze ook bij de bijenstal van imkervereniging De Genstreek in natuurgebied Engbergen. Voornamelijk de interesse door vrouwen neemt steeds meer toe. Dat vertelt cursusleider Arie Doornink. José Voortman is een van de cursisten.
8: Het was eigenlijk in de eerste instantie het idee van mijn man. Die wilde eigenlijk een hobby waar hij ook een beetje met de natuur bezig is. En ik had een oud collega, die was ook imker. En ik vond het zelf ook heel interessant. Hebben we informatie ingewonnen bij een imker in Dingsbelo. En toen zijn we eigenlijk heel enthousiast geworden. En deelgenomen aan de cursus bij Arie.
7: Gisteren was het Wereldbijendag. Op deze dag werd de rol van bijen en andere bestuivers voor het ecosysteem gevierd. Bij een eenzijdig ongeluk op de Netterdenseweg in Azewijn is gistermiddag een automobilist gewond geraakt. De bestuurder was onderweg vanuit Netterden richting Azewijn toen het misging. De auto raakte van de weg, belandde in de sloot en sloeg daarna over de kop. Het zwaar beschadigde voertuig kwam uiteindelijk weer op de weg tot stilstand. De automobilist is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de bestuurder mogelijk onder invloed. Op basisschool De Meander in Varsseveld is de waterrace van start gegaan. Maar liefst 41 leerlingen uit groep 8 strijden de komende weken tegen elkaar voor een betere waterkwaliteit in hun eigen omgeving. Met dit project moeten kinderen bewuster worden van de waarde van water. Tijdens de les werd pijnlijk duidelijk dat onze waterbronnen zwaar onder druk staan. Als we kijken naar de impact van de landbouw, de industrie en de PFAS, heeft Nederland nog een flinke inhaalslag te maken in vergelijking met andere Europese landen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Ja, want daar staat Baltazar met Laszlo en Bernard. Baltazar.
1: Laszlo en Bernard zijn hele belangrijke mensen bij Achterland. En straks om 5 uur gaan de poorten open hier. En ik vind het eigenlijk best wel belangrijk dat de mensen even weten, hoe is dit nou ontstaan? Want Achterland is niet alleen een festival, het is ook een gedachte. Ik sta hier bij Bernard. Bernard, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Of is het nog morgen?
1: Het is echt middag. En hij staat, hè?
2: De zweefmolen staat, ja. Parmantig.
1: Ja, absoluut. Maar hij stinkt er ook lekker uit tussen al die andere dingen. Ja. Het gedachtegoed van Achterland. Ach, de zweefmolen kent dat al veel langer, hè?
2: Ja, natuurlijk. Ja, wij komen al 30 jaar, meer dan 30 jaar op dit soort festivals. Theaterfestivals, bedrijfsfeesten, dat soort zaken. Ja, zeker.
1: Mensen maken vaak de fout dat het een draaimolen is. Maar dat is iets heel anders, hè?
2: Nee, dat is vloeken. Dan krijg je van ons een oplawaai, zeg maar. Het is echt een zweefmolen.
1: Ja, wat is het verschil tussen draaien en zweven?
2: Zweven, dan ga je door de lucht heen. Je moet jezelf afzetten met je voeten op de grond. En draaien is natuurlijk gewoon rondjes draaien op een paadje of whatever.
1: Goed, los van het zweven en de gezelligheid, want het is altijd hartstikke druk bij die zweefmolen. De muziek, welke stijl hebben we dit jaar? Want afgelopen jaren is het wat minder geweest met de muziek. Kon je het niet aanzetten?
2: Hoezo? Oh, met onze muziek?
1: Ja?
2: Nee, ja, maar dat komt natuurlijk omdat er heel veel uitbaters om ons heen staan die zelf een programmering hebben. En dan kunnen wij geen muziek meer draaien.
1: Laten we hopen dat het dit jaar zoveel mogelijk wel. Jullie muziek is heerlijke ska-achtige reggae uit de jaren 50, 60.
2: Van punten ska tot eigenlijk alles, ja, draaien wij. Maar hier is het wel een beetje lastig om onze eigen ding te doen, ja.
1: We gaan het wel proberen. Ik wens je 5 geweldige dagen, nou ja, qua weer. Hey.
2: Ja, nou ja, de plassen zijn aan het opdrogen. En volgens mij wordt het hartstikke druk. En mensen moeten zich goed insmeren.
1: Heel goed, ja. En goed vocht tot zich nemen.
2: Ja, heel veel vocht, ja. Veel bier drinken, vooral bij de local bieren, barren, zeg maar.
1: Het zijn allemaal locals.
2: Ja, nee, maar ik bedoel de barren van de Achterland Festival zelf.
1: Absoluut.
2: Ja, nou ja. Bier halen.
1: Oké, maar dan kunnen we niet allemaal tegelijk heen, dus het maar een beetje verdelen.
2: Allemaal tegelijk daarheen.
1: Ik wens je een geweldig Achterland. Leuk dat jullie er weer zijn. Jullie zijn echt een begrip op Achterland. Dankjewel.
2: Oké, dankjewel. Leuk dat je mij geïnterviewd hebt.
1: Ging best goed, vond je?
2: Ja, ging hartstikke goed.
1: Tegen professioneel dan.
2: Ja, dankjewel meneer van Puffelen. Ja, ging goed.
0: Hey, Baltazar, dankjewel. En we spreken je over een uurtje weer.
1: Dankjewel. Yo.

0: Avicii en Nicky Romero en I Could Be The One hier bij Regio 8. Snel door, want het eerste uurtje van Get It Grip voor vandaag zit er alweer bijna op. Maar Milan, jij moet nu al gaan. Waarom?
1: Ja, ik moet als de bieden weer weg zo meteen. Ik moet naar Volendam.
0: Jij moet naar Volendam. Waarom dat nou weer?
1: Ja, Ajax speelt daar straks tegen Groningen.
0: Ja, niet in de arena vanwege de concerten van Harry Styles, heb ik begrepen. Ja.
1: Dus vandaar uitgeweken naar het Krasstadion.
0: Ja, wat verwacht jij voor vanavond?
1: Ja, ik verwacht er eigenlijk niet zoveel van. Ik ga er gewoon heen, open blik, en dan zie ik het wel. Maar ik heb geen hoge verwachtingen.
0: De kans dat Ajax volgend jaar zonder Europees voetbal zit, die is groot.
1: Ja, die schat ik wel 85%.
0: Dus dat ze vanavond uitleggen is ook al...
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, dan gaan we dat meemaken vanavond. Yes. Veel plezier.
1: Yes, dankjewel.
0: Tenminste, veel sterkte kan ik beter zeggen.
1: Dat is misschien beter, inderdaad.
0: Nou, wij zijn er na 1 uur weer.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Het

0: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike.
1: Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor 79 euro. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Wicker en Modifast.
4: Nieuw!

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. Iedereen heeft de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders, zei Velema. Hij kan niet uitsluiten dat er toch mensen op het grasveld hebben overnacht, maar dat was dan een eigen keuze. Er zijn mensen die liever buiten slapen. Velema weet dat er een vaste bewoner is die geregeld bij een grote oude boomstam verblijft, vertelde hij op de radio. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Bij dit incident raakte niemand gewond. Bij het ontwerpen van de garage bleken fouten te zijn gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Bij de herbouw is de garage steviger gemaakt. Dat geldt voor het hele gebouw omdat er tegenwoordig grotere en zwaardere elektrische auto's rondrijden. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP. Steeds vaker zijn het mannen, ouderen en werkenden die mantelzorg verlenen, aldus het planbureau. Vooral bij de 18 tot 34-jarige mantelzorgers neemt de belasting toe. De vraag naar mantelzorg is groter geworden door vergrijzing, het aantal ouderen dat toeneemt en het aantal mensen met meerdere gezondheidsproblemen. Ook spelen personeelstekorten in de zorg een grote rol, aldus het SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid. Rijkswaterstaat meldt dat er via Eindhoven over de A50 en de A2 kan worden omgereden. Verwacht wordt dat de weg rond 3 uur vanmiddag weer open gaat. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op Kika.nl.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
8: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
13: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook tweede Pinksterdag geopend.
14: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.
3: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a Grip.
15: Ja, daar zijn we weer. Inmiddels is het 5:05. Buiten 19 graden en binnen nog steeds de jongeren.
3: Get a Grip. De stem van de jongeren.
16: Nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Ja, Thijs, om maar meteen bij jou te beginnen. Wat is je nieuws?
17: We gaan in gesprek met Ben Snelting over de schoolbands op Festival Achterland.
15: En Dorit, wat gaan we nog meedoen?
18: Ook dit uur schakelen we weer met Achterland.
15: Ja, want daar staat hij, Balthazar, nog steeds daar op Achterland. Dat en nog veel meer tussen nu en een paar minuten voor twee.

0: Kensington en Living For hier bij Regiowacht. Snel door naar de redactie. Daar zit hij, Thijs.
1: Yes, yes. Morgen staat het Scholierenband Festival op het programma op Festival Achterland. Van meerdere middelbare scholen zijn schoolbands geselecteerd om daar op te treden. Bij ons in de studio zit Ben Snelting. Ben, welkom. Hoe is de schoolbandproject tot stand gekomen?
2: Verschillende scholen uit de omgeving die organiseren een podium waar leerlingen kunnen spelen met hun bandjes en de kans krijgen om voor het publiek op te treden.
3: Hoeveel bands komen er en van welke scholen zijn ze afkomstig?
2: Nou, hoeveel bands weet ik inderdaad niet precies, want het zijn niet allemaal bands, maar ook DJ's en akoestische acts die meedoen. In totaal zijn het er 21.
3: En van welke scholen zijn ze afkomstig?
2: Ze komen van onder andere het Almende College, Panora Lyceum, Mezzo College, Houtkamp. Dat is allemaal ook in samenwerking met het Amphion Cultuurbedrijf.
3: Waarom moeten ze dat vooral niet missen?
2: Er zijn heel veel verschillende acts en iedereen die doet zijn eigen ding op het podium en die laat zien waar ze voor staan in de muziek. Voor iedereen is er iets geschikt in het hele evenement, omdat het juist zo breed is. En daarbovenop komt ook nog eens dat het gratis entree is. Het wordt gegarandeerd een feestje.
3: Het is best wel veel talent dat er staat.
2: Ja, ik weet zeker dat het een mooi feestje gaat worden, want ik heb sommige acts gezien. De musicaliteit die zit er zeker in.
1: U hoorde Ben Snelting in gesprek met Sean van Get a Grip.

Dino Martin en Anouk. Ja, voor je het weet is het ook vrijdag. En weet je nou nog niet wat je vrijdagmiddag wil gaan doen? Dan vertellen Thijs en Devin je zometeen alles over het MDT-festival op Achterland.

0: Heb jij vrijdag 22 mei iets te doen?
1: Ja, ik ga naar het tweede MDT-festival op de Bleek in Doetinchem. En heel eerlijk gezegd, dat wil ik niet missen.
0: MDT-festival? Wat kan je daar doen?
1: Van alles. Je kunt voetballen in de pannenkooi, meedoen aan challenges, boksen op de boksballen, smoothies fietsen op de smoothiefiets. En er zijn gave workshops en een fotoboek.
0: Klinkt alsof je er geen seconde hoeft te vervelen.
1: Absoluut niet. Er is ook muziek, popcorn, pizza, een crea-workshop, een expositie en de Play Mental Theatertent. Gewoon een supergezellige middag voor jongeren.
0: En ik hoorde iets over een bekende gast?
1: Ja, influencer Otje 8 komt ook langs. Dus dat wordt sowieso gezellig en leuk voor socials natuurlijk.
0: Wie organiseert dit?
1: Doetinchemse scholieren. Het is de afronding van hun MDT-traject. Ze doen het samen met Sportservice Doetinchem, Stichting De Graafschap Verbindt, Werkraad en Warenkous.
0: Moet je kaartjes kopen?
1: Nee, entree is helemaal gratis. Iedereen is welkom.
0: Top. Nog één keer. Waar en wanneer?
1: Vrijdag 22 mei 2026 vanaf 1 uur 's middags op de Bleek in Doetinchem tijdens het Achterland Festival.

0: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra.

0: alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine, zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika, zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
11: Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
13: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo wel simpel kan het zijn.
16: Regio 8 Headlines.
17: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
16: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
18: Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. De temperatuur die loopt op naar een graad of 17... en de wind die is over het algemeen matig uit het zuidwesten. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en komende nacht dan is het niet koud met 12 graden. En morgen dan hebben we een wisselende hoeveelheid bewolking. Het is in eerste instantie nog droog. Later in de ochtend en ook in de middag volgen wat buien. Temperatuur loopt op naar 18 graden bij af en toe wat zon. Vanaf donderdag hebben we een langere droge periode en wordt het geleidelijk kan ook wat warmer met meer zon. Donderdag nog een graad of 21 tot 22, maar richting vrijdag en in het Pinksterweekend gaan we naar 25 graden of zelfs nog wat meer.

Crash Test Dummies hier bij Regio 8. Zometeen dan schakelen we weer met Achterland, want daar staat Balthazar. Ja, zometeen even kijken hoe daar de sfeer is. Maar nu eerst Madonna en Hang Up.

0: Ja, want daar staat hij weer. Baltazar, wie heb je bij je staan?
1: Ja, wie niet, zul je zeggen. Ja, het is hier een mierennest van mensen die de laatste puntjes op de i aan het zetten zijn. En bij mij staat Patrick. Patrick, een hele goede middag.
2: Ja, hele goede middag. Zonnige middag.
1: Een hele zonnige middag. Ja. Het mooiste weer van de wereld.
2: Ja, dat klopt. Dat hebben we ook verdiend, hè?
1: Absoluut, want jullie zijn de afgelopen dagen druk geweest.
2: Ja, heel, heel druk. Met alle vrijwilligers en zo. Het is echt heel veel werk. Maar dat zul je wel zien als je komt. Dan voel je gewoon een sfeer en dan zie je gewoon, er zit ook passie in. En er zit, iedereen zweet en iedereen is echt met heel veel liefde aan het werk.
1: De Oude IJssel over voor de allereerste keer.
2: Ja, we staan ervoor, hè. Kijk, mooie brug. We kunnen over het water lopen, als het ware, hè. Pinksteren. Ik bedoel, wat weet je?
1: Ja, dat zijn de momenten natuurlijk. Ja. Een brug naar de overkant van de IJssel. Waarom wilden jullie dat?
2: Nou, we wilden heel graag dat gebied erbij trekken, zeg maar. En ja, dan moet je wachten tot je genoeg geld hebt om zo'n brug te laten neerleggen. En daar hebben we echt 3, 4, 5 jaar op gewacht. En nu is het eindelijk zo dat we het kunnen betalen. En nou gaan we ook naar de overkant.
1: Wat is een van de hoogtepunten van Achterland dit jaar voor jou?
2: Ah, dat weet ik niet. Ik vind altijd als ik rondloop en ik zie dat iedereen geniet, lekker wat drinkt, vrienden bij zich heeft. Ja, het is een ontmoetingsplek geworden. En of er nou wel een goede band komt of niet, ja.
1: Maakt eigenlijk niet zoveel uit.
2: Maakt niet zoveel uit. Het is heel mooi erbij, want je kunt dingen meemaken. Hè. Je kunt allemaal mooie bands zien, of ze nou klein zijn of groot. Alles kan hier. Maar je kunt er gewoon lekker zitten en een ijsje eten. Of het is allemaal gratis. Je kunt zelfs gratis.
1: Nou ja, dat wou ik dus zeggen. Een van de hoogtepunten is, het is gewoon gratis toegankelijk. 5 dagen. Vanmiddag om 5 uur gaan de hekken open.
2: Ja, klopt helemaal. En het is gewoon gratis. Je kunt eigenlijk, het programma kun je gratis zien. Je kunt gratis naar binnen toe. Je kunt gratis naar het toilet. Nou, daarvoor is het.
1: Gratis plassen ook dit jaar weer?
2: Nou ja, gratis plassen. Ik bedoel, ja, maar dat lijkt zo normaal. Maar dat is helemaal niet normaal, hè?
1: Nee, tegenwoordig moet je gauw een muntje betalen als je gaat plassen.
2: Ja, precies, moet je overal voor betalen. En wij hebben echt alles afgeschaft in samenwerking met alle horeca, hoor. We hebben gezegd, nou betaal je heel ietsjes meer voor je muntprijs. Maar daarvoor is ook echt alles gratis.
1: Festivalachterland.nl. Ik spreek straks even na 3 uur Veerle weer. De groeten daar bij Get a Grip.
0: Hey, dankjewel Baltazar en veel plezier er nog.
2: Toppie.
1: Dankjewel.

0: van een Camp Pump Up the Jam hier bij Regio 8. Ja, vanaf 5 uur dan gaan de poorten open van Achterland. En vanaf 3 uur hoor je Veerle. En die gaat ook weer schakelen met Balthazar Thijs.
1: Ja.
0: Ja. Milan die is inmiddels alweer een uurtje weg.
2: Ja, Milan is om mijn hand denk ik bijna Volendam.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Dat gaat snel.
2: Dat is denk ik ook het laatste waar we Milan gaan aantreffen. Want die gaat niet veilig thuiskomen.
0: Nee, als Ajax verliest, dan komt hij niet... Nee.
2: Ja, die zien we heel lang niet op stage, denk ik.
0: Nou, laten we hopen van wel.
2: Laten we hopen van wel, voor Milan.
0: Hey, weet je of hij toevallig zenuwachtig is voor vanavond?
2: Toen hij wegging, had hij wel over wedstrijdspanning.
0: Wedstrijdspanning. Nou, we gaan het meemaken. Hopelijk is hij er morgen. Dan kunnen we hem even navragen.
2: Laat het hopen.
0: Ik hoop het. Hey, fijne middag.
2: Jij ook,
0: fijne. En wij zijn er morgen weer om 12 uur.
2: Tot morgen.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor 109 euro. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van 19,99 euro. Blokker, van je huis houden.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walra Pattextiel 1 plus 2 gratis. En

0: Met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libellen nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
2: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Premier Rob Jetten heeft vandaag met 5 organisaties over Israël en de situatie in Libanon, Gaza en de westelijke Jordaanoever gesproken. De organisaties PAX, Amnesty International, Save the Children, Artsen zonder Grenzen en Oxfam NoVib willen dat het kabinet zo spoedig mogelijk met sancties komt. De Nederlandse regering wil goederen uit de illegale nederzettingen verbieden, maar de organisaties zien liever handelsmaatregelen tegen Israël en het stoppen van de wapenexport. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft ruim 20 aangiftes ontvangen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessauer. Het gaat om de uitlatingen die Markessauer voor de camera deed over Palestijnse asielzoekers. De aangevers vinden dat deze uitspraken aanzetten tot geweld en haat. De politie kreeg ruim 200 meldingen hierover binnen. Verwacht wordt dat het aantal aangiftes nog verder oploopt. Het OM gaat beoordelen of er in deze zaak sprake is van voldoende verdenking van een strafbaar feit. In de vroege ochtend was er in de buurt van de Italiaanse stad Napels een lichte tot matige aardbeving van 4,4 op de schaal van Richter. Veel bewoners schrokken wakker van de beving en gingen uit angst de straat op. Volgens het Italiaanse Instituut voor de Geofysica en Vulcanologie was het een van de sterkste aardbevingen in de regio van Napels van de afgelopen jaren. Voorlopig zijn er geen meldingen over slachtoffers of grote schade. Veel scholen in Napels zijn vandaag gesloten. De rebellengroep M23 meldt dat in het oosten van Congo ook een besmetting met het ebola-virus is vastgesteld. Het gaat om iemand uit de provincie Zuid-Kivu en dat ligt honderden kilometers verwijderd van waar de infectie eerder uitbrak. De persoon die het betreft zou vanuit een ander deel van het land gereisd zijn waar geen sprake van een uitbraak was. Het aantal mensen dat door de ziekte is overleden wordt ondertussen op 159 geschat. Naar verwachting hebben 626 mensen het virus opgelopen. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feest

0: veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Na 6 weken onderhandelen is er in Lochem nu voor 80% een coalitieakkoord. Half juni moet het helemaal concreet zijn. Dat zeggen de betrokken partijen van gemeentebelangen, Pro Lochem en de VVD. Bij een definitief coalitieakkoord moet ook duidelijk worden wie de nieuwe wethouders gaan worden. Wie een huis in Aalten wil kopen is 6,7% duurder uit dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 9 vergelijkbare gemeenten stegen de prijzen harder dan in Aalten. De gemiddelde verkoopprijs kwam in de eerste 3 maanden van dit jaar uit op bijna €399.000. Dat heeft woningplatform Huispedia uitgerekend. De Albert Heijn aan de Veldstraat in Ulft gaat tijdelijk dicht vanwege een grote verbouwing. De supermarkt van franchise-nemer Hans Geveling sluit komende zaterdag om 4 uur en gaat op dinsdag 9 juni om 11 uur weer open. Tijdens de renovatie wordt de winkel volledig vernieuwd. Waaronder een ruimer versplein met groente, fruit, maaltijden en salades. En ook komen er 11 zelfscankassa's, waarvan er 1 geschikt is voor contante betaling. Marije Eleveld wil lijsttrekker worden in de Provinciale Staten van Gelderland voor PRO. De samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Op dit moment is Eleveld nog onafhankelijk wethouder in de gemeente Montferland. De provinciale verkiezingen staan gepland voor maart 2027. Tot 4 juni kunnen de leden van PRO stemmen op 1 van de lijsttrekkers. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Onze bank, ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat 6 Nederlandse activisten van de flotilla die door Israël werden tegengehouden vanmiddag naar Turkije worden gebracht. De Nederlanders worden door het consulaat in Turkije opgevangen. Naast de Nederlanders reizen ook 44 Spaanse activisten naar Turkije af. De opgepakte activisten zouden door Israël slecht behandeld zijn. Gisteren plaatste de Israëlische minister Ben-Gvir beelden op sociale media waarop dit ook te zien was. Uit de halfjaarcijfers van EasyJet blijkt dat de boekingen achterblijven door onzekerheid bij consumenten over de oorlog in het Midden-Oosten. Ook boeken mensen later hun vakantie. De boekingen voor de zomerperiode bij de Britse budgetmaatschappij lopen achter vergeleken met vorig jaar. Het verlies van EasyJet liep onder meer op door hogere brandstofkosten. Door de sluiting van de straat van Hormuz is er in de luchtvaartbranche naast hogere kerosinekosten ook sprake van tekorten aan brandstof. Gisteren heeft een recordaantal bergbeklimmers vanaf de zijde van Nepal de Mount Everest beklommen. Zeker 274 mensen hebben de top weten te bereiken. Dat er zoveel bergbeklimmers op één dag actief waren, komt door het goede weer. Dit jaar heeft de regering in Nepal 494 vergunningen afgegeven om de Mount Everest te beklimmen. Zo'n vergunning kost per persoon zo'n 13.000 euro. Vanaf de Chinese kant wordt de Everest niet beklommen, omdat China dit jaar geen vergunningen heeft verstrekt. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Veerle den Hartog.
7: Zo, hey, net op tijd. En het zonnetje die schijnt semi, maar het is wel echt lekker warm buiten. Ben je al buiten geweest? Zodra het kan, lekker doen.

Zweten ook een lichaamstaal is, dan past dat perfect bij vandaag. 21 mei. Het wordt steeds beter weer. En dat is maar beter ook, want binnenkort beginnen natuurlijk ook nog alle avondvierdaagses. Ik ben benieuwd of jij al een beetje bent voorbereid op die avondvierdaagses. En aankomend weekend, niet te vergeten, Pinksterweekend. Misschien zit je nu nog de laatste uurtjes op kantoor of op onderweg. Een beetje jezelf... nog een beetje moed in te praten. Maar ik moet nog heel even door en dan is het lekker lang Pinksterweekend. Komt vast goed. En we hebben wat leuks voor je vandaag. Want het festival Achterland is inmiddels ook begonnen. Of nee, nog niet begonnen trouwens. Gaat beginnen. En daar gaan we straks even iemand over spreken.

Spandau Ballet met Gold. En vind je het ook niet zo'n beetje raar dat je dit weekend dan langer weekend hebt en dat je eigenlijk geen besef hebt waarom dat zo is? Ja, Pinksteren, maar waar gaat Pinksteren dan over? Ik dacht, ik geef een kleine geschiedenisles, heel ver terug in de tijd. Zo ongeveer het jaar nul, om dat zo te zeggen. Want we hebben een aantal belangrijke christelijke feestdagen hier in Nederland. Om te beginnen, we hebben natuurlijk Pasen, belangrijkste christelijk feest. Nog belangrijker dan Kerstmis eigenlijk. Kerst met de geboorte van Jezus, Pasen, het opstaan uit de dood van Jezus. Dan heb je Hemelvaart. Hemelvaart is dat Jezus dus definitief naar boven gaat richting God. En dan heb je ook nog Pinksteren. En dat is dan aankomend weekend, of beter gezegd zondag 24 mei. En dat betekent dat daar dan de uitstorting is van de Heilige Geest. Oftewel, de navolgelingen van Jezus krijgen de kracht om boodschap te verspreiden. Hè? Van God en van Jezus en van iedereen. Dat is dus waar Pinkster om draait. Weer een leuk feitje om vanavond te vertellen aan de keukentafel. Als je het dan niet vergeten bent, tenminste.

0: Ilse de Lange, Something Good. Ja, dat ga ik je nu vertellen ook.
1: Thema trio.
0: Want we zijn weer aangekomen bij het thema trio. Drie platen hoor je in mijn programma die alle drie te maken hebben met een thema van de dag. En het thema vandaag is hart. Ja, want de wandelvierdaagse in Wehl is in volle gang. Beweging en gezelligheid staan centraal. Ook voor inwoners die met karakteristieke geel-blauwe vlaggenlijnen de wandelaars feestelijk onthalen. Maar dat is dus ook een initiatief van Martin Bouwmeester, die zich hard maakt voor meer AED's in de regio. Ja, en de opbrengst gaat naar onderhoud van deze apparaten. Het is echt van levensbelang om goed werkende AED's te hebben. En mocht je toch denken van, goh, hè, hoe gebruik je dan zo'n AED? Je kan ook altijd nog even kijken voor een BHV-cursus. Zeker aan te raden. Daar kan je levens mee redden. Net als met een AED. Dat is echt enorm behulpzaam voor mocht er iemand neervallen en gereanimeerd moeten worden. En op de Facebookpagina Buurt AED Wehl plaatste hij dus woensdag een oproep. Inwoners van Wehl kunnen een vlaggenlijn kopen, bestellen. En daarmee dus ook nog voor een onthaal zorgen, hè, met de wandelvierdaagse. En opbrengst gaat dus naar AED. Ontzettend goed, dit initiatief. En daarom staat het hart centraal vandaag met Lucas en Steve, Jordan Shaw, Heart First.
1: Het thema trio.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant? 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten!
0: Ja, dus... Aldi.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Wie een huis in Aalten wil kopen is 6,7% duurder uit dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 9 vergelijkbare gemeenten stegen de prijzen harder dan in Aalten. De gemiddelde verkoopprijs kwam in de eerste 3 maanden van dit jaar uit op bijna €399.000. Dat heeft woningplatform Huispedia uitgerekend. De Albert Heijn aan de Veldstraat in Ulft gaat tijdelijk dicht vanwege een grote verbouwing. De supermarkt van franchise-nemer Hans Geveling sluit komende zaterdag om 4 uur... en gaat op dinsdag 9 juni om 11 uur weer open. Tijdens de renovatie wordt de winkel volledig vernieuwd. Waaronder een ruimer versplein met groente, fruit, maaltijden en salades. En ook komen er 11 zelfscankassa's, waarvan er 1 geschikt is voor contante betaling. Marije Eleveld wil lijsttrekker worden in de Provinciale Staten van Gelderland voor PRO, de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Op dit moment is Eleveld nog onafhankelijk wethouder in de gemeente Montferland. De provinciale verkiezingen staan gepland voor maart 2027. Tot 4 juni kunnen de leden van PRO stemmen op 1 van de lijsttrekkers. Na 6 weken onderhandelen is er in Lochem nu voor 80% een coalitieakkoord. Half juni moet het helemaal concreet zijn. Dat zeggen de betrokken partijen van gemeentebelangen, Pro Lochem en de VVD. Bij een definitief coalitieakkoord moet ook duidelijk worden wie de nieuwe wethouders gaan worden. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
5: Dan de verkeersinformatie nog. 2 files te melden op de A12. Arnhem richting Duitse grens. Tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 6 minuten, 2 kilometer. En tenslotte op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek. Oh, die is net verdwenen. Haha.
3: Heerlen Den Hartog, Regio 8.

misschien even iemand nodig. En dat is in dit geval wel zeker zo. Zeker voor gemeente Montferland. Regio. Want Marije Eleveld, op dit moment nog onafhankelijk wethouder in de gemeente Montferland, die doet een gooi naar het lijsttrekkerschap in de Provinciale Staten van Gelderland. Dat is natuurlijk een grote stap en dat doet ze niet alleen. Er zijn nog een andere aantal tegenstanders. Dus laten we zo meteen maar eens eventjes de competitie bekijken. Waar moet Marije tegen strijden om in aanmerking te komen? Hè? Om daar uiteindelijk terecht te komen. Hoor je zo meteen naar Danny Vera

0: TLC met Waterfalls. Ja, we onderbreken even het hele programma voor iets heel bijzonders. Want in Doetinchem staat onze enige echte Balthazar. Hallo Balthazar.
1: Nou, zo enig en zo echt is hij ook niet hoor. Ja, een hele goede middag. Live vanaf de Bleek hier in Doetinchem. Het laatste uurtje gaat bijna in, want over een uur gaan namelijk de poorten hier open. En wat hebben ze hier weer neergezet? Ik ben de hele middag al op het terrein. Het is niet normaal wat hier allemaal staat.
0: Ja, ik hoor ook dat er achter jou nog wat gehamerd wordt aan het een en ander.
1: Nou ja, de zweefmolen, die zweeft bijna. Men is nu bezig met de prikverlichting aan het ophangen. Dat moet ook allemaal nog binnen een uur. En ik sta eigenlijk daar waar je eigenlijk altijd begint. Een lekker bakkie koffie. Bij mij staat Robert. Ja. Robert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Balthazar. Goedemiddag.
1: 15 jaar achterland.
2: Ja. Ik weet het nog, de allereerste keer met het stadsfeest toen. In de Markt en Amplasoen achter de HEMA. Was geweldig toen al. En dat is alleen maar mooier geworden.
1: Ja, het is steeds groter geworden. Ja. Het is verhuisd van de stadsfeesten naar Pinksteren. De komende 5 dagen over een uur. 5 dagen los. 2 koffiepunten dit jaar.
2: Ja, ja.
1: Wauw.
2: Ja, het is geweldig. Omdat ze naar de andere kant van de Oude IJssel zijn gegaan. De molenkant zal ik maar zeggen. Hebben we daar ook, dat is de chillruimte. En daar hebben we dus ook, daar staat Amphion, daar staat de roze bus, daar staan wij met de koffie. Dus ja, helemaal geweldig.
1: 15 jaar achterland, het heet de eerste parade. Ja. Het is veel groter geworden en er is ook alweer een hunkering naar dat klein kneuterige. Ja. Men heeft een brug bij Defensie besteld hier. En aan de overkant van de Bleek, je kunt dus over de Oude IJssel heen lopen. Daar tref je dat aan, hè?
2: Ja, ja, is toch geweldig.
1: Klein kneuterige.
2: Ja. En dan moeten ze om te nog een camping bijkomen en is het helemaal klaar, toch? Dan is het...
1: Nou ja, ik heb nog wel een paar ideeën. Maar we hebben heel Doetinchem nog tot onze beschikking natuurlijk.
2: Ja, is toch geweldig. De varkensweide, hè? De kermis is weg, dus de varkensweide is ook beschikbaar wellicht. Ja, je weet het niet waar we het schip strandt.
1: Nee, maar 1 ding is zeker, de koffie staat nu al klaar.
2: Ga er maar vanuit. Ja, precies dat.
1: Een fijn achterland.
2: Dankjewel, Balthazar. Dankjewel. Het gaat je goed.
1: Ja, ik hoop het. Nou, je hoort het. Het is nog vol aan de gang hier, maar de koffie is klaar. En ja, die brug, dat is echt een bezienswaardigheid. Je moet voorstellen, de Bleek is een terrein wat aan de Oude IJssel grenst. En ja, het werd steeds kleiner en kleiner. En toen kwam er een of andere gek van, laten we een brug slaan naar de overkant. En die brug is na een paar jaar sparen, hoorden we vanmiddag van een van de organisatieleden, Patrick. Die is er dus nu. En natuurlijk het allerbelangrijkste, de grootste

0: Proef van Achterland is het mooiste weer van de wereld de komende 5 dagen.
1: Ja, daar hebben ze echt heel veel geluk mee, hè?
0: Absoluut, dat kun je niet bestellen. Daar ben je compleet afhankelijk van. En als je ziet wat die allemaal opgebouwd is aan vreumeldingen en klein kneuter tot groot. Er komen artiesten, de Beach Boys. Ik weet niet of je de Battle of Bands gezien hebt. De Beach Boys zijn vanavond hier op het paviljoen van Gringo's.
1: Oeh, dat klinkt ook wel gezellig.
0: Absoluut.
1: Absoluut. Yes. Nou, Bal, ga jij even lekker je koffie drinken?
0: Ja, ik ga een bakje doen en ik spreek je graag om 4:15 weer.
1: 4:15. Nou, je hoort het. Om 4:15 zijn we weer terug op Achterland samen met Bal. Wat een feest daar nu al. Het is nog niet eens begonnen. Nou, we zetten het feest alvast even voort met Pointer Sisters. I'm so excited.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Festival Achterland. Het gezelligste.

0: de Bleek in Doetinchem. In ons achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
1: Is dat bijna Pinksteren?
0: Festivalachterland.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De maatregelen voor alleen fatbikes ziet de PVV bij nader inzien niet zitten. De partij laat weten dat de fractie heeft geconcludeerd dat het vrijwel een onmogelijke opgave is. VVD-Kamerlid Bikkers zei enigszins in verwarring te zijn omdat de PVV eerder fel voorstander van de regels was die alleen voor fatbikes en niet voor andere elektrische fietsen zouden moeten gelden. Volgens de PVV hebben plaatselijke fatbike-verboden laten zien dat maatregelen niet werken omdat de fietsen worden aangepast. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. En justitieminister David van Weel zegt het schokkend te vinden dat bewezen is dat advocaat Ines Wesky berichten van en voor haar cliënt Ridouan Taghi doorspeelde. Zij hoeft onder meer vanwege fouten in het proces en haar fragiele gezondheid geen gevangenisstraf meer uit te zitten. Van Weel is geschokt dat criminelen hun advocaten inzetten. De vertrouwensband tussen advocaat en cliënt is heilig, maar het is zeer ernstig dat daar misbruik van wordt gemaakt, aldus Van Weel. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vindt de aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa geen reden voor ongerustheid. De Amerikaanse president Trump kondigde een tijdje terug aan zo'n 5000 Amerikaanse militairen uit Europa weg te halen. Op dit moment zijn rond de 80.000 Amerikanen in Europa gelegerd. Op de NAVO-top die in Zweden plaatsvindt, zei Rutte tijdens de vergadering dat hij al wat inzage heeft gehad en niet ongerust is. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
5: Ja, wo gibt's denn sowas?
4: Bij restaurant Doppeladler. In Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
5: Doppeladler. Goed en lekker.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Het is net alsof Tiësto zich heeft laten inspireren door de grenscontroles aan de Duitse grens. Luister zelf maar naar Tiësto met Traffic.

Lekkere plaat hoor van Tiësto. Ja, ondertussen hadden we het over Marije Eleveld. Die is onafhankelijk wethouder in de gemeente Montferland. Maar die doet dus een gooi naar het lijsttrekkerschap in de Provinciale Staten van Gelderland. Oftewel, die doet nog even een beetje een stapje erbovenop. Ja, en of Eleveld het dan ook meteen wordt, ja, dat is nou nog wel de vraag. Hè? Want er is ook nog concurrentie van twee andere kandidaten. Zelf wordt ze door de kandidaatstellingcommissie als derde kanshebber gepresenteerd. De andere twee worden favoriete kandidaat en sterke kandidaat genoemd. Ja, dat is ook niet echt lekker, zou ik denken. Hè? Als je met z'n drieën ergens voor strijdt. Maar goed. De commissie vond ervaring in de Staten belangrijk, vandaar de rangorde. En die heeft Marije dan dus niet. Maar wie weet, hè? Wie weet kan Marije het worden? Ja, dat is natuurlijk heel erg gaaf. En Eleveld die blijft sowieso wel in Montferland wonen. Samen met haar vriend runt ze een minicamping in de gemeente. En ze woonde daar al voordat ze wethouder werd. Dus verwacht ook nog wel even wethouder te zijn. Maar ja, het wordt dus nog een beetje spannend voor Marije. Het hele verhaal van haar kan je ook vinden op de website van Regio 8. www.regio8.nl of check even de Regio 8 app.

0: Louis Capaldi. Stay Love. Ja, nog een kleine 3 kwartier. En dan begint het Achterland Festival in Doetinchem. Ja, en daar aanwezig momenteel is Baltazar. Hallo, Bal. Oh, wacht even. Ja,
1: want het laatste uur is... ja, ben ik er of ben ik er niet?
0: Ja, je bent er.
1: Ja, ik was er al. Mooi. Hey, het laatste uurtje is ingegaan. Alle laatste puntjes worden op de i gezet. Het Rode Kruis is binnen, dus mocht het misgaan, zijn die ook aanwezig.
0: Kijk.
1: En ja, om even te omschrijven wat dit is, wat ik hier zie. Op de Bleek staan allerlei tentjes. Allemaal vaak lokale ondernemers, dus die hier in Doetinchem of in de omgeving actief zijn. Dat is ook belangrijk, want dit moet je samen vieren. Het is een uit de kluiten gewassen buurtfeest eigenlijk is het. Ja. En het leuke is, je hoeft hier geen entree te betalen. Je kunt hier 5 dagen gratis naar binnen, ook vanavond. De donderdagavond is normaal altijd een XL-feest. Het is een feest, maar je mag gewoon gratis naar binnen. Als je bijvoorbeeld kijkt bij Café Jansen hier in de binnenstad actief... die heeft vanavond ook een soort van dinnershow... waar onder andere Rut Jacot komt optreden. Bij Gringo's, die hebben ook al jarenlang een fantastische hoek hier zo mooi ingedeeld. Precies de Gringo-stijl zoals we die kennen. En daar staan vanavond de Beach Boys. Je weet wel, die meegedaan hebben met de Cover of Bands, dat programma op tv. De Beach Boys staan vanavond hier. En je kunt nog ook aanschuiven bij het diner. Voor meer informatie daarover verwijs je echt even naar de site van Gringo's. Maar wil je weten het complete programma hier zo op Achterland? Ga dan naar festivalachterland.nl. Kun je precies zien wat waar is. Het is te veel om op te noemen. En zeker de moeite waard om één deze dagen even langs te komen.
0: Ja, je mist ook niks. Er is ook voor iedereen wat wils. Er is volgens mij voor kinderen ook wat, hè?
1: Ja, alle kindermagen, alle partijen hebben ook allerlei kindermagen. En het grappige is, de mensen die al eerder zijn geweest... normaal staat hier altijd zo'n grote barn, zo'n grote Amerikaanse schuur. Die is er dit jaar niet. Wat hebben ze nu gedaan? Er staan nu 2 kerken.
0: 2 kerken?
1: 2 kerken. En daar gaat ook van alles. Er is ook weer een podium ingedeeld. En het is te veel om op te noemen. Voldoende schaduwdoeken, want het wordt natuurlijk tropisch. De komende dagen en 30 graden zelfs volgende week.
0: Oeh.
1: En ja, is dat ook goed toevieren? Ja hoor, ze zijn beschut tegen de regen die niet gaat komen. Maar vooral ook het mooie weer. Je kunt hier prima in de schaduw zitten. En je kunt voor het eerst van het leven over de Oude IJssel lopen.
0: Kijk, dat gaat met die brug hè, die ze hebben gemaakt.
1: Ja, die zijn afkomstig van de genietroepen. En aan de overkant het nieuwe gedeelte van Achterland. Daar staan ook heel veel kleine ondernemertjes. Kleinkneuterige oude ondernemertjes. Die zeggen, joh, leuk die herrie allemaal. Maar wij houden een beetje van rust en kleinkleuter. Dat kan ook allemaal. Achterland heeft het allemaal.
0: Ja, het is echt voor iedereen is er wat wils, hè?
1: Absoluut. En wat ook leuk is, je kunt gratis plassen hier.
0: Nou, feest.
1: Ja, niet onbelangrijk.
0: Ja, niet in de bosjes, maar dan wel echt netjes, hè?
1: Er zijn voldoende toiletten zijn allemaal hier ingericht. En bij de meeste festivals moet je alle betalen om te plassen. Klinkt een beetje gek. Toegang en plassen is gratis het hele Pinksterweekend hier in Doetinchem.
0: Ja, dat maakt het ook wel aantrekkelijk om even een biertje te drinken straks, hè?
1: Ja, kun je goed doortrekken en hier alles uitplassen.
0: Heerlijk. Nou, we spreken je zo meteen weer.
1: Houdoe.

0: Het is niet alleen de periode van warm weer en het uitkijken naar Pinksterweekend.
1: Het thema trio.
0: Maar ook de wandelvierdaagse in Wil is in volle gang. Ja, en wat nou als je gaat wandelen en er gebeurt iets met je hart? Nou, dan kan je bijvoorbeeld terecht bij een AED-punt. Kan je die ophalen en dat apparaatje gebruiken. Maar dan is het toch ook wel verstandig als dat ding wordt onderhouden. En ja, natuurlijk, zoals je al wel raadt, alles kost geld. Dus Martin Bouwmeester, die had een idee. Die had zoiets van, ja, weet je, beweging en gezelligheid staan centraal. Maar ook gezondheid. En daarom kunnen dus mensen in Wil een vlag. Vlaggen bestellen. Ja, van die geel-blauwe vlaggetjes, wat natuurlijk echt kenmerkend is voor Wehlenaren. En daarmee kan je dus toch de AED ondersteunen, want de opbrengst die gaat dus naar de onderhoud ervan. Ja, en ook wordt er natuurlijk aandacht besteed aan reanimatiecursussen. Ook heel erg belangrijk, want je weet het maar nooit, Dus ontzettend goed. En daarom staat het ook centraal vandaag. Het hart met Davide Michel als tweede track van het thema trio. In totaal 3, dit is de tweede. Dit is Heartbeat.
1: Het thema trio.

0: ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen gaan spelen. De clubs hebben zich verenigd in de kerngroep weekendvoetbal. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. De Albert Heijn aan de Veldstraat in Ulft gaat tijdelijk dicht vanwege een grote verbouwing. De supermarkt van franchise-nemer Hans Geveling sluit komende zaterdag om 4 uur en gaat op dinsdag 9 juni om 11 uur weer open. Tijdens de renovatie wordt de winkel volledig vernieuwd, waaronder een ruimer versplein met groente, fruit, maaltijden en salades. En ook komen er 11 zelfscankassa's, waarvan er 1 geschikt is voor contantenbetaling. Marije Eleveld wil lijsttrekker worden in de Provinciale Staten van Gelderland voor PRO, de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Op dit moment is Eleveld nog onafhankelijk wethouder in de gemeente Montferland. De provinciale verkiezingen staan gepland voor maart 2027. Tot 4 juni kunnen de leden van PRO stemmen op 1 van de lijsttrekkers. Na 6 weken onderhandelen is er in Lochem nu voor 80% een coalitieakkoord. Half juni moet het helemaal concreet zijn. Dat zeggen de betrokken partijen van gemeentebelangen, Pro Lochem en de VVD. Bij een definitief coalitieakkoord moet ook duidelijk worden wie de nieuwe wethouders gaan worden. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
4: Ja, het is inmiddels al wat drukker geworden op de weg. Verkeersinformatie komt eraan. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 5 minuten, 5 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 10 minuten, 2 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort. Vertraging van 4 minuten, 6 kilometer. En dan nog een kleintje op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 6 minuten. 2 kilometer.
2: Regio 8. Veerle Den Hartog. Regio 8.

0: Nicky Lee met Happy Now. Die is weer helemaal terug, hè? Ja, ondertussen zijn de nationale doortrapdagen afgetrapt gisteren bij de Verse Kers in Wil. Ja, Wil is lekker actief, joh. Die heeft de wandelvierdaagse en heeft ook nog eens de nationale doortrapdagen. Het is echt een en al activiteit daar ook. Maar die doortrapdagen gebeurden dus met een fietsbingo door Doetinchem gericht op senioren. Deelnemers kunnen de komende tijd langs verschillende ondernemingen om stickers te halen. Met als belangrijkste doel ouderen die zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. En natuurlijk om bingo te krijgen. Dat hoort er ook nog even bij.
1: En de fietsbingo, dat is eigenlijk, heeft als doel om de senioren zoveel mogelijk op de fiets te krijgen, te hebben en te houden. En dan het liefst ook nog zo veilig mogelijk. En die fietsbingo heeft eigenlijk dan als doel dat de senioren naar allemaal verschillende ondernemers fietsen die helemaal verspreid liggen over heel Doetinchem.
2: Wat vindt u ervan dat er een fietsbingo wordt georganiseerd?
3: Nou, ik ben heel benieuwd wat er allemaal uitkomt. Wij zijn met 15 mensen in de fietsgroep. Dus volgende week woensdag gaan we fietsen en dan gaan we de eerste stickers verzamelen. Lijkt me leuk.
4: Ook wethouder Rens Steintjes van de gemeente Doetinchem was bij de aftrap en is blij met de voorlichting. Volgens hem zijn de oudere fietsers een kwetsbare groep in het verkeer.
5: Dagen als dit is vooral de doelgroep ouderen aanspreken en zorgen dat we ze genoeg aan educatie mee kunnen geven. We proberen hier ook de hulpmiddelen als spiegels en ter bescherming de helm te promoten. Dus dit helpt enorm om de doelgroep te bereiken en te zorgen dat ze zo lang mogelijk veilig op pad kunnen.
4: Een ander doel van de organisatie is om de oudere doelgroep in beweging en vitaal te houden.
1: Ja, natuurlijk zijn er heel veel senioren die nu een e-bike hebben. Eigenlijk zien we liever dat ze om gewoon fietsen, want dat is nog sportiever. Want ja, we willen gewoon dat ze fit blijven en dan ook gewoon zo lang mogelijk kunnen blijven fietsen.
4: Volgens de deelnemers steken ze erg veel op van de opfriscursus die ze bij de bingo krijgen.
3: De verkeersregels, want het is 50 jaar geleden dat je theorie-examen hebt gedaan natuurlijk. En er is toch wel veel veranderd. En ik vind vooral in Doetinchem, maar dat weten jullie misschien wel, de rotondes heel lastig. Sommige zijn zwart, sommige zijn rood. Dus ik dacht, rode rotondes hebben voorrang, maar dat is dus helemaal niet zo. En de rotondes bij... Als je naar de Lidl gaat, waar heel veel ongelukken gebeuren, die vinden wij met de fietsgroep ook heel eng.
2: En hoe staat Doetinchem ervoor als fietsgemeente?
5: Dat is veelzijdig. Iedereen kent onze Achilleshielen wel in het verkeer. We hebben wel een mobiliteitsplan staan waarin we heel veel aandacht hebben ook voor fietsveiligheid. En daar wordt de komende jaren ook, zoals we dat ook in het verleden deden, maar de komende jaren speciaal, wordt heel veel miljoenen besteed aan het fietsveiliger maken van Doetinchem.
0: Ja, nou, de toeter die doet het in ieder geval. Die heeft dat even goed gecontroleerd. Ja, hartstikke goed dat dit bestaat natuurlijk. Ook heel goed dat ouderen ook weer een opfriscursus krijgen wat betreft verkeersveiligheid en verkeerstheorie. Want om je heen kijken blijft belangrijk. Ik heb er al een aantal gespot die niet om hen heen kijken. Ja, dan moet je toch even op de rem trappen met de auto.

0: Sia en Gimme Love. Oeh, het is al vrij spannend. Want is het achterlandterrein al openbal?
1: Ja. Is eerder. Ja,
0: oh.
1: Ze waren klaar hier en ze zeiden, hey, wat, gooi die poorten maar open, we gaan gewoon beginnen.
0: Oh. Er stonden
1: ook wel aardig wat mensen. En bij mij staat Ewald. Ewald, gefeliciteerd, je bent de allereerste die naar binnen kwam.
2: Oh, geweldig, Jaap. Het is zo'n mooi festival, ik denk. Tijd stoppen met werk en gezellig hierheen. Heerlijk.
1: En dat moeten we doen. Het is Pinksteren. 5 dagen lang feest. Lekker de wei in hier in de stad. Een uit de kluiten gewassen buurtfeest. Het is eigenlijk van alles. Je hebt een speciale vanavond waarom je hier bent.
2: Nou, punt 1 draag ik het als een van de sponsoren, van de vele sponsoren hier, dit festival een heel warm hart toe. Dat is ook de reden dat we hier een paar dagen zijn en lekker mogen eten en genieten van fantastische muziek. En laten we eerlijk zijn, dit is toch een gratis festival, jongens. Waar vind je dat nog in Nederland? Toch?
1: Dat kan niet.
2: Nee, dat kan niet.
1: Het kan niet. En dat zie je het achterland absoluut. Ik weet ook hoeveel moeite ze achter de schermen moeten doen om het te doen. Zelfs het plassen is gratis.
2: Nou, dat is...
1: Oh, hè? Ja,
2: dat wist je nog niet.
1: Nee, dat wist ik niet. Ja. Je kunt hier gewoon gaan zeiken, dat maakt dan maar niet uit. Hey, maar jij gaat vanavond naar Café Jansen. Wat gaat er bij Café Jansen gebeuren?
2: Nou, daar wordt vanavond door een paar honderd man gezellig gegeten. Daar konden we van tevoren tafels reserveerd hebben gedaan. Dus we gaan lekker met vrienden en met mevrouw gaan we lekker hier een hapje eten. En dan genieten van een paar mooie artiesten. Glennis Grace, Rutje Kort komen vanavond gezellig zingen en optreden. En na die tijd lopen we eens kijken wat er allemaal speelt. En wat er te doen is. En daarna gaan we gewoon niet van alle voorstellingen van Amphion.
1: Amphion heeft aan de overkant van de IJssel een speciale tent.
2: Ja. Dus theatervoorstellingen. Allemaal dat soort dingen. Dus hartstikke leuk. Ja.
1: En nogmaals, we blijven zeggen, alles is gratis toegankelijk. Ja, behalve dat diner. Was het duur?
2: Het viel mee, het is extra BTW, hè, dus het is goed.
1: Oh ja, ja, natuurlijk. Goed, nou, heel veel plezier vanavond met Rutje Kot en Glennis Grace.
2: Ja, klopt.
1: Als je moet kiezen, die twee, wat is...
2: Doe mij Glennis Grace maar.
1: Oké, nou, veel plezier vanavond, dankjewel.
2: Hartstikke goed, dankjewel.
1: Goed, dank je. Dag, yes. Terug naar Ulft.
0: Yes, terug naar Ulft en terug naar Queen. Oh.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: Nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. Volgens het COA komt dat omdat niet iedereen zich op het terrein bevindt. Buiten het terrein zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis te vinden die asielzoekers verder helpen. Gisteren kondigde het COA aan alleen kwetsbare mensen op te vangen. Volgens de burgemeester van Westerwolde heeft afgelopen nacht niemand buiten geslapen. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun twee kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en een jongen van 7. Het meisje raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Ze werd opgesloten, geslagen en moest haar eigen braaksel van de grond eten. De verdachten zitten in beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen met hun advocaten mogen praten. De nationale ombudsman Renier van Zutphen schrijft in zijn jaarverslag dat de overheid vaak op de hoogte is wie in aanmerking komt voor financiële hulp, maar dat soms helemaal niet of te laat meldt. Het gevolg is dat burgers daardoor onnodig in de problemen komen. Vorig jaar kwamen er 25.000 meldingen over gebrekkige communicatie tussen de overheid en burgers binnen. Van Zutphen meent dat het om een bewuste keuze gaat, omdat er op die manier bezuinigd kan worden. Er is een 14-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Vorige week werden al 2 andere verdachten van 15 en 17 jaar gearresteerd. Het Openbaar Ministerie verdenkt het drietal van betrokkenheid bij de dood van de man. Het slachtoffer werd op 11 mei in zijn woning in de Jordaan gevonden. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst gezien. Het slachtoffer is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De 3 tieners zitten in hechtenis. Het weer, het blijft droog. Vannacht is het tussen de 8 en 12 graden. Morgen een zonovergoten dag. Bij een zuidoostenwind wordt het gemiddeld 25 graden. In Brabant en Limburg kan het nog een paar graden warmer worden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond...

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Den Hartog. 5 uur geweest, achterland is officieel losgebarsten. Eigenlijk was het al los, maar nu al helemaal. Sick Puppies met Maybe.

kan soms nog wel eens gebeuren dat er iets aan de hand is met etenswaren. He, dat er bijvoorbeeld van die dingetjes ertussen of in zitten die er niet in hoort te zitten. Misschien weet je dat nog wel. Volgens mij was dat vorig jaar. Met die blauwe bessen. He, met die diepgevroren blauwe bessen. Waar toen ook een of ander virus in zat of zo. Nou, daar waren we toen allemaal helemaal in rep en roer over. En er is weer iets nieuws hoor. Ja hoor, er één keer in de zoveel tijd gebeurt er weer wat. Dit keer cashewnoten en pinda's. Ja, supermarktketen Aldi roept bakjes met ongezouten cashewnoten terug omdat er mogelijk metaaldeeltjes in zitten die verwondingen kunnen veroorzaken. En bij Albert Heijn geldt de terugroepactie voor bakjes met pinda's. Mocht je dat momenteel in huis hebben liggen, let even heel goed op. Ten eerste, niet echt heel erg handig als je dat gaat zitten eten. Neem de waarschuwing wel even serieus. He, net zo handig natuurlijk. Bij de Aldi gaat het om Trader Joe's cashewnoten ongezouten 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. En je mag het ook gewoon terugbrengen naar de winkel. Wordt ook zelfs dringend verzocht. En dan krijg je dan ook gewoon lekker het aankoopbedrag terug. Nou, dat is top. En dat geldt dus hetzelfde ook voor de Albert Heijn. Ook niet consumeren, breng het terug. En dan krijg je bijvoorbeeld ook je aankoopbedrag terug. Maar dan is de houdbaarheidsdatum bij Albert Heijn van 4 november 2026. Alles voor de veiligheid van de mensen. Ik dacht, ja, dan kan het ook geen kwaad als je toch nog even een oproepje doet op de radio. Toch?

0: Something I want to talk about. Bring your love. Live naar Achterland gaan we zeker doen bij Balbal. Waar ben jij momenteel? Waar hang jij uit?
1: Ja, ik sta op dit moment backstage en wat een weer, hè, jongen. Niet normaal.
0: Heerlijk.
1: Als we ons gunstig gezind waren. Vanaf vandaag is het gewoon zomers te noemen hier in Doetinchem op de Bleek. En een hele Achterhoek gelukkig. Ja, we staan op Achterland. Ik sta op dit moment backstage bij Marloes.
2: Hallo.
1: Marloes, ja, wat doe jij hier?
2: Ik ben hier de crewcoördinator. Dus dat wil zeggen dat iedereen die hier achter de bar komt en bij sfeerbeheer komt werken, zich maar bij mag melden en een mooi shirtje krijgt.
1: Je hebt hier stapels met shirts liggen. Hoeveel mensen komen het niet te helpen hier deze dagen?
2: We hebben ongeveer 70 mensen die één of meerdere diensten komen helpen het hele weekend.
1: 70 mensen. En wat doen die mensen dan?
2: Die mensen staan achter de bar of zijn verkeersregelaar of houden zich bezig met sfeerbeheer.
1: En ik zie ook allerlei apparaten hier, walkie-talkies, wat houdt dat in?
2: Ja, we moeten communiceren met elkaar. Dus sommige mensen hebben inderdaad een portofoon bij zich, zodat we snel en kort kunnen communiceren als er wat aan de hand is.
1: Ja. Hoeveel jaar doe jij al mee?
2: Nou, op en af vanaf het begin tot nu. Dus een paar jaar ertussenuit geweest af en toe, maar altijd weer teruggekomen.
1: Vind je dit jaar voor het eerst de brug naar de overkant?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Wat vind je daarvan?
2: Ik vind het hartstikke leuk en ik ben heel benieuwd wat voor een effect dat gaat hebben op het festival. Ik denk dat het een hele mooie toevoeging is.
1: Ja, Amphion staat daar met een tent, een geweldig theaterprogramma, allemaal klein kneuterige dingetjes. Ja, Achterland zijn grote optredens, maar ook kleine dingetjes, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook het mooie van Achterland, hè? Voor iedereen wat wils.
1: Ja, ze kijkt me aan van einde interview, want er staan allerlei mensen te wachten. Marloes, ik wou je toch even spreken. Dankjewel. Heel veel sterkte voor jou en je team.
2: Dankjewel.
1: Nou, dat is Marloes. Die regelt alles hier backstage. En ja, er is hier van alles, joh. Ook is hier een compleet, moet je voorstellen, een soort keuken neergezet. En daar staan Tom van Werkraad. Dat zijn collega's van me bij Get a Grip. Die hebben de eer om voor al deze vrijwilligers deze dagen dag en nacht te koken. En ja, die zijn ook nog niet echt aanspreekbaar, maar die staan op het punt van het buffet te openen.
0: Kijk.
1: Dus ja, het is in volle gang. De eerste bezoekers zijn binnen. En we hebben het mooiste weer van de wereld. En voor het geval dat je net de radio aanzet, Achterland op de Bleek in Doetinchem. Toegang gratis en gratis plassen.
0: Gratis plassen en gratis toegang. Gratis geen plassen. Gratis diner. Dat dan weer niet, hè?
1: Nee. Dat moet je werken. Dat niet.
0: Ja, maar kan je ook een beetje kijken wat er dan voor eten wordt geserveerd? Want dan maak je me wel nieuwsgierig.
1: Ik heb geen idee. Ja, bij al die restaurants die kun je zo'n beetje van alles krijgen. Van braadworst, hamburgers, saté. Allerlei bijzondere gerechten.
0: Dol.
1: Uit allerlei hele bijzondere tropische landen. Kortom, ja, kom het zelf beleven. Kom zelf langs.
0: Ja, dat is natuurlijk het beste om te zeggen. Hè. Kom zelf gewoon even kijken bij Achterland. Want je weet niet wat je mist.
1: En hou rekening met hier en daar wat andere wegen. Want heel veel wegen zijn in Doetinchem afgesloten. De brug is ook afgesloten.
0: Europabrug, dus, om even duidelijk te zijn.
1: Met de fiets komen. Met de fiets.
0: Ja, waar kan je dan je fiets achterlaten?
1: Geen idee. Ergens in de bosjes hier, denk ik.
0: Ergens in de Oude IJssel op. Nee, doe dat maar niet trouwens. Nee.
1: Je kunt ook met de boot komen als je wil. Maar ja, dat is ook een beetje lastig.
0: Ja, dat is ook een beetje lastig. Nou, je vindt op een gegeven moment je weg wel naar het Achterland. Wees daar en... we houden contact, hè?
1: Over een half uur spreek ik je graag weer.
0: Over een half uurtje weer, yes.
1: Jawel, dankjewel.
0: Eet smakelijk.
1: Dankjewel.

0: Steven Wood, Valerie. Oh, wat een goede plaats.
1: Het thema trio.
0: We zijn aangekomen bij de allerlaatste track van het thema trio. Eerst een kleine reminder. Wat is ook alweer het thema trio? Dat betekent dat je zometeen een plaat gaat horen die te maken heeft met het thema van vandaag. En dat doen we in totaal 3 keer in mijn programma. En daarom heet het ook het thema trio. En het thema van vandaag is hard, want de wandelvierdaagse in Wil is een volle gang. He, beweging, gezelligheid. Ook zijn er karakteristieke geel-blauwe vlaggenlijnen. Maar die kan je dus bestellen in Wil. Waarvan de opbrengst dus gaat naar het onderhouden van AED's. Weet je nog wat een AED is? Nee, zeg dat je even helemaal niks. Maakt niet uit, hè? Maakt helemaal niet uit. Ga ik het je gewoon even uitleggen. Het is een automatische externe defibrillator. Heel leuk woord om uit te spreken ook. En daarmee wordt het hartritme van een slachtoffer met een hartstilstand geanalyseerd. En bij een te chaotische trilling geeft de AED een elektrische schok om het hart een zogenoemde reset te geven. Ja, een bouwmeester beheert inmiddels in en om Wil ruim 20 AED's. En die moeten allemaal om de zoveel jaar onderhouden worden. Hè, want anders dan is het misschien niet heel goed bruikbaar meer. En dat is toch zonde als het gaat om mensenlevens redden. Dus hartstikke goed. Het hele verhaal hiervan kun je vinden op de website van Regio 8. www.regio8.nl. Of check het even via de Regio 8 app. Ja, en ik dacht zo, we hebben het over harten vandaag. Hoe leuk zou het zijn om een artiest uit te kiezen die komt uit de gemeente Doetinchem. Nee, net zo toevallig als Wil. En dat is Emma Luca natuurlijk met Our Hearts.
1: Het thema trio.

0: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
2: Zo, waar is het warm?
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Wie een huis in Aalten wil kopen is 6,7% duurder uit dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 9 vergelijkbare gemeenten stegen de prijzen harder dan in Aalten. De gemiddelde verkoopprijs kwam in de eerste 3 maanden van dit jaar uit op bijna €399.000. Dat heeft woningplatform Huispedia uitgerekend. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen gaan spelen. De clubs hebben zich verenigd in de kerngroep weekendvoetbal. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Marije Eleveld wil lijsttrekker worden in de Provinciale Staten van Gelderland voor PRO, de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Op dit moment is Eleveld nog onafhankelijk wethouder in de gemeente Montferland. De provinciale verkiezingen staan gepland voor maart 2027. Tot 4 juni kunnen de leden van PRO stemmen op één van de lijsttrekkers. De Albert Heijn aan de Veldstraat in Ulft gaat tijdelijk dicht vanwege een grote verbouwing. De supermarkt van franchise-nemer Hans Geveling sluit komende zaterdag om 4 uur en gaat op dinsdag 9 juni om 11 uur weer open. Tijdens de renovatie wordt de winkel volledig vernieuwd, waaronder een ruimer versplein met groente, fruit, maaltijden en salades. En ook komen er 11 zelfscankassa's, waarvan er 1 geschikt is voor contante betaling. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
10: Buiten is het...
11: Geen idee.
10: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
11: En wat een chaotische start met onze Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Ja, maar hoeveel graden is het nou?
12: Het is bijna 21 graden nog.
11: Bijna 21 graden, ja. Ja. Ja, we hadden even wat opstartproblemen, hè? Dus we moesten even...
12: een koude start.
11: Een koude start, inderdaad. Waar het warmste langzamerhand op hebben, heb ik begrepen.
12: Ja, dat klopt. En ik vond vandaag, vind ik het ook al prima met deze temperatuur. Van, we hebben de 22 graden aangetikt. En vanavond blijft het ook nog wel een tijdje aangenaam. Dat is ook weer mooi meegenomen. Er is wel vrij veel bewolking, maar die bewolking die zal langzaamaan toch wel helemaal verdwijnen. En komende nacht dan is het droog. Koelt het af naar een graad of 11. En morgen dan hebben we ook een hele zonnige dag. De wind is dan zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Ja, en dan gaan we richting 26 graden. Want morgen wordt het nog wat warmer dus dan vandaag. En die warmte die zijn we voorlopig ook niet kwijt hoor. Want met de Pinksterdagen, zaterdag, maar ook zondag hebben we ook vrij hoge temperaturen tussen de 26 en 28 graden zelfs. Het is wel zo dat zaterdag, er zat vanmorgen een klein beetje neerslag op. Maar dat lijkt allemaal weer weg te zijn vanavond toen ik op de weerkaart keek. Er passeert wel een zwak frontje. Dat brengt vooral bewolking met zich mee zaterdag. En dat is dan zaterdagmiddag. En daardoor zit er wel veel vocht in de lucht en temperaturen van een graad of 28. Ja, dan voelt het wel wat drukkend warm aan. Maar de dagen daarna, dan is de zon weer volop bij. En dan hebben we met een oost- tot noordoostenwind te maken. En dan is de lucht allemaal wat droger en dan kunnen we het toch beter volhouden. S'nachts wordt het ook niet koud met 14, 15 graden. En na de Pinksterdagen voorlopig weinig verandering.
11: Ja, dus het klinkt behoorlijk tropisch.
12: Het begint, het lijkt tropisch, ik kan het niet helemaal zeggen, maar dan hebben we 30 graden. Maar ik denk in het zuiden van het land, dan zou het toch wel eens een keer een dag 30 graden bereikt kunnen worden. Dus, maar of we een hittegolf krijgen, dat is dan even afwachten, want dan hebben we wat meer dagen van 30 graden nodig.
11: Ja, dat ligt nog niet in het verschiet, hè? Gewoon alleen lekkere warmte.
12: Ja, zomers temperaturen 25 graden of hoger.
11: Ja, heerlijk voor in het weekend ook. Nou, ik wens je ook een heel fijn weekend, Gerrit. Want ik ga je morgen natuurlijk ook niet spreken.
12: Nee, wat dinsdag, hè?
11: Ja, dinsdag inderdaad. Maandag, tweede Pinksterdag. Gaan we nog even lekker een dagje extra genieten.
12: Ja, doe maar. En dan spreken we elkaar dinsdag.
11: Ja, gaan we doen. Oh. Ja, ondertussen sloopt Sven het hele studio hier. je wist wel, Gerrit.
12: Ik heb er geen beeld bij.
11: Nee, je hebt er geen beeld bij. Ik gelukkig wel. Nou, goed gaan. En dan nog even de verkeersinformatie. Ja, oké. Zometeen hoor je Sven ook. De verkeersinformatie op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven. Vertraging van 8 minuten, 5 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 3 minuten, 2 kilometer. Op de N317 Doetinchem richting Dinxperlo tussen de aansluiting met de A18 bij Doetinchem-Oost en Etten. Vertraging van 3 minuten, 2 kilometer. Op de N325 Knoopend Velperbroek richting Nijmegen tussen Knoopend Velperbroek en het Gelredoom. Vertraging van 19 minuten, 6 kilometer. En tenslotte de laatste op de N332 Raalte richting Lochem. Tussen Lagen en Lochem vertraging van 3 minuten, 2 kilometer.
8: Heerle Den Hartog, regio 8.

0: Jaren Beeks. Brighter Days. Ja, Sven, is de studio nog heel?
1: Nou, ik denk eerder mijn elleboog.
2: Jeetje.
0: Ja. Ik vroeg of de studio nog heel was en jij denkt eerder nog je elleboog? Ja. Dat die heel is of kapot?
1: Ja, hallo. Vind je dan niet even net zo netjes om te vragen hoe het met mijn arm gaat?
0: Of, nee, ik vraag me eerder af hoe het met de studio gaat. Dat vind ik net even iets belangrijker.
1: Maar, die staat nog.
0: Oké, okay, mooi. Naar Achterland. Ja, we gaan live naar Achterland, want Bal, je bent nog steeds in Achterland. Waar hang jij uit momenteel?
3: Nou, ik slaap hier ook de komende 5 dagen.
0: Oh, je slaapt hier ook?
3: Nee, joh, ik ga hier lekker niet weg, hoor. Nee. Goed, nou, om 5 uur gingen de poorten open en het terrein is zo goed als gevuld, zoals dat heet. Overal zijn walking dinners. Ook hier bij Gringo's een bijzondere avond. Vanavond treedt hier op de Beach Boys. Ik weet niet of je de Battle of Bands gezien hebt op tv. De band die gewonnen heeft eigenlijk, die treden hier vanavond op. En bij mij staan hier 4 Beach Boys. Hallo, hoe is uw naam?
4: Mijn naam is Sander Kupper.
3: Sander, en wie bent u?
5: Ik ben Pim.
3: U bent aan het appen met wie nu even?
5: Oh, sorry, met de organisatie.
3: Oh, met de organisatie. Oh, hij heeft goede connecties. Jouw naam is?
6: Mijn naam is Rick.
3: En uw naam is?
6: Gerard Beyer.
3: Nou, Gerard, jou ken ik al 100 jaar, hè?
6: Ja, dat klopt. Dat heb je heel goed.
3: Ben je fan van de Beach Boys?
6: Ja, ik vind het geweldig goed.
3: Wat vind je er zo geweldig aan?
6: Ja, ik vind hoe de platen in elkaar zijn en hoe ze dat zingen, dat past, die muziek, die spreekt mij gewoon aan.
3: Absoluut. Ja, de helft is al dood van de originele band. Ja. Dus heb je het ook op tv gezien?
6: Ja, en ik vond dat ze terecht gewonnen hebben.
3: En niet normaal eigenlijk, hè? Gisteren was het nog grauw, grijs. De afgelopen week hebben we heel veel regen gehad. De dag van Achterland is aangebroken. De Beach Boys komen en...
6: Ja, en nu is het zo mooi weer, hè?
3: Het is niet normaal. Iedereen zit hier in zijn t-shirtje lekker te recreëren. Ik zie dat als enige aan de cola zit.
6: Ja, dus ik ben aan het... moet terugrijden straks.
3: Ah, je bent een lul.
0: Ja, verantwoordelijk, ja, noemen we dat.
3: Dat is natuurlijk wel apart bier. Van een man die 100.000 liters bier en weet ik wat allemaal verkoopt. De Tuborgse wijncentrale. En die zit lekker laf aan een colaatje. Maar ja, soms ben je aan de beurt, hè?
6: Af en toe. Gewoon eerlijk blijven.
3: Even los van Gringo's waar jullie nu zitten en jullie zometeen lekker gaan eten en van de Beach Boys genieten. Achterland, wat heb je daarmee?
6: Daar hebben wij, doen we al jarenlang zaken mee. En dat doen we vanaf het begin van, mogen wij de drank hier leveren allemaal.
3: Ja.
6: En dat doen we met veel trots en veel plezier. Het is een Achterhoeks evenement en dat is fantastisch. En wij zijn een mooi Achterhoeks bedrijf en dat sluit heel goed bij ons aan.
3: Je bent, je bent directeur van de Tuborgse Wijncentrale. Je hebt ook alles met cijfertjes en dingetjes. Hoe bijzonder is het dat dit festival gratis te bezoeken is?
6: Ja, dat is heel goed. Ik denk dat het heel verstandig is, want ze maken het vaak gewoon te duur. Zodat de mensen wegblijven. En ik vind dat juist... Belangrijk, zeker in de Achterhoek, dat de binding en de sociale contacten, die zijn erg belangrijk.
3: Het allermooiste vind ik dat je gratis kan pissen. Gratis plassen.
0: Ja, dat komt elke spreek weer terug, hè?
6: Dat wist ik helemaal niet.
3: Na een paar colaatjes, je gaat plassen, je hoeft niet te betalen hier.
6: Ik was vandaag nog in België, moet ik 80 cent betalen.
3: Dat bedoel ik, gewoon in de Achterhoek blijven. Gerard, heel veel plezier. Jongens, allemaal vanavond veel plezier, hè?
7: Dankjewel.
3: Ja, joh, de stemming zit er goed in. De heren zijn klaar voor de Beach Boys. En het is zo mooi. Ik blijf het zeggen. Het is het mooiste weer van de wereld. Komt allen, toegang is gratis. Eén kunt gratis pissen.
0: Ja, je bent heel erg geobsedeerd met dat gratis pissen, Bal.
3: Ja, joh, maar dat vind ik, weet je, vaak bij festivals ook, weet je. Dan ga je daarheen en dan moet je even plassen of zo. En dan ga je naar het toilet en dan moet je een muntje betalen. Dan denk ik, ja, dat is toch belachelijk. Ja, dat is, weet je, dat
0: vaak voor vrouwen ook, hè. Want vrouwen die kunnen natuurlijk niet even in de bosjes gaan staan.
3: Ja, dat kost een vermogen als een vrouw.
1: Dat was hier voor regio 8 ook zo, of niet? Voorheen. Daarom ben je ook nu op Achterland, of niet?
3: Breng Peter Berends niet op gedachten. Nee hoor, je kunt ook lekker plassen bij regio. Maar ja, mensen, komt alle. Het feest duurt tot middernacht hier zo. Het is een prachtig terrein. En ik meld me over een half uur weer bij jou, Sven.
1: Yo, tot straks.
3: Yo, dankjewel. Yo. Sven,
0: yes, ga lekker borrelen, hè?
3: Nee, ik ga eten nu.
0: Oh, je gaat eten nu. Daarna borrelen.
3: Helemaal goed.
0: Ja, oké. Okay. Hey, doeg. Klinkt als één hoop chaos daar ook. Wordt heel veel gedronken en geplassen daar ook.
1: En gezellig. Dat klinkt het sowieso.
0: Ja, zeker. Je mist wat, dus ga er zeker heen. Achterland Doetinchem 2026.

0: Jonas Brothers en Love Me to Heaven. Ja, het is heel gezellig hier in de studio. Bijna een kapotte studio. Laat het onze baas maar niet horen, hè Sven?
1: Sorry. Ja, ik betaal de schade wel. Nou ja, gelukkig zit de verf er nog op. Dus ze hoeven in ieder geval niet opnieuw te verven.
0: Ja, je kwam een beetje struikelend de studio binnen. Ja, zit er al een borreltje in of zo?
1: Nee, gelukkig niet, want ik moest nog rijden. Hè. Het was wel druk in Doetinchem. Je zei het al in de verkeersinformatie. Het was echt net te druk in Doetinchem.
0: Ja, dat is het nog steeds. Ook vanwege die afsluiting van de Europabrug nog steeds. Dus nou, dat heeft echt...
1: Daarom moest ik ook een beetje vliegen. Dus ik denk dat dat de reden is.
0: Oh, je moest ook vliegen?
1: Ja,
0: je kwam hier binnen vliegen.
1: Ja, je moet je voorstellen, er staat een hele grote wand. Daar staat een mooie Regio 8 logo op.
0: Ja, prachtig.
1: En daar liep ik vol met mijn 180 kilo tegenaan. Nou, dat valt mee. Maar
0: 180,
1: wat? Daar liep ik met 180 kilometer per uur tegenaan. En ik zie er niks aan, laat ik het zo zeggen.
0: Je ziet er niks. Nee, kan wel tegen een stootje. Ja. Ook van 180 kilo.
1: Ja, precies.
0: Ja, precies. Hey, jij gaat zo meteen draaien vanaf 6 tot 9. Ga jij ons vermaken? Wat ga je allemaal doen?
1: Eigenlijk hetzelfde als wat jij het afgelopen uur deed. Vooral gezelligheid, dat is belangrijk. Sfeerimpressies. Balthazar die staat natuurlijk op achterland.
0: Zeker.
1: Waar hij heel graag gratis kan pissen.
0: Ja. hij is echt geobsedeerd met dat gratis naar de wc kunnen gaan. Hè?
1: Ik zou hem zo wel eens even vragen. Wat is dat nou voor gezeik? Maar goed.
0: Misschien ook even vragen of hij het bij kan houden. Nee, doe maar niet.
1: Dat wordt
0: een beetje te smeren.
1: Dat wordt heel smerig. Dat wordt een soort ASMR-stream. Nee, dat moeten we niet hebben.
0: Dat moeten we zeker niet hebben. Nee, maar het kan wel heel gezellig worden op achterland. Dat is natuurlijk ook hartstikke goed weer.
1: Zeker. En verwacht ook dat hij flink een borreltje gaat nemen daar.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, hij gaat eerst eten.
1: Eerst eten.
0: Ja, daarna lekker borrelen en gratis naar de wc.
1: Zeker. Dus gezellig wordt het zeker. Lekker veel muziek ook. En laten we er vooral een groot feest van maken. Wat jij ook altijd doet eigenlijk. Hè?
0: Yay! Ja, party. Feest zetten we door met Rick en Ashley. Mij hoor je na het weekend weer. Lang Pinksterweekend. Dinsdag, zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Ondertussen, Sven, heel veel plezier.
1: Dankjewel.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, schat, kappertje gepakt... Leuk die balayage, Smint.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. In totaal worden 47 mensen onder ede verhoord en dat begint volgende week vrijdag. Dat is bekendgemaakt door Daan de Kort, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Eerder werd het bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar het toeslagenschandaal. Op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de man in de rolstoel op het spoor terecht is gekomen. Veel hulpdiensten waren snel ter plekke, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Na het ongeval heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht een paar uur stilgelegen. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol. En net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. Volgens het COA komt dat omdat niet iedereen zich op het terrein bevindt. Buiten het terrein zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis te vinden die asielzoekers verder helpen. Gisteren kondigde het COA aan alleen nog kwetsbare mensen op te vangen. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en een jongen van 7. Het meisje raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Ze werd opgesloten, geslagen en moest haar eigen braaksel van de grond eten. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen met hun advocaten praten. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op

0: King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro, bij Burger King.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Zometeen maar eens even kijken hoe dat nou zit met dat gezeik bij Balthazar. Dat zometeen live vanaf Achterland. Eerst een van de lekkerste danceplaten gemaakt, als je het mij vraagt. Baby Rexha en Fateless, dit is New Religion.

0: hebt Muetta nou, maar als je het mij vraagt is dit misschien wel de nieuwe zomerplaat van het moment. Baby Rexha en Fadeless, New Religion, wat een fijne plaat is dat zeg. Eigenlijk, ja, best wel heel erg hard voor op de radio.
1: Moet je het wel goed zeggen, hè? Het is BB Rexha.
0: BB Rexha, ja. BB Rexha. Ik word gelijk alweer gecorrigeerd hier.
1: Ja, even gefactcheckt, want dat is mij ook wel eens een keer overkomen.
0: Ja?
1: Ja, nee, dan had ik een nummer van Queen.
0: Ja.
1: En toen zei ik Radio Gaga. Oh, nou, toen kreeg ik me toch... Nee, ik werd gebeld. Ik werd gebeld met het is Radio Gaga.
0: Werd je serieus gebeld, ja?
1: Volgens mij werd ik gebeld, ja. Ah,
0: ik heb dat dus, dat is wel een leuk feitje. Want ik ben inmiddels vorig jaar afgestudeerd van mijn opleiding. Veerle, goedemiddag trouwens. Ja, jij zat hier natuurlijk.
1: Goedenavond.
0: Avond is het ook weer. Even gefactcheckt, inderdaad. Nee, ik zat dus, ik heb 3 jaar lang media en journalistiek gestudeerd.
1: Ja.
0: En tijdens die opleiding ben ik dus ook begonnen met radio maken. Ik doe het inmiddels dus 1 jaar of 3. En... Nou, ik mocht voor het allereerst mijn eigen radioprogramma gaan maken. Eerst een beetje meekijken, een beetje techniek doen. En toen mocht ik op een gegeven moment zelf mijn radioprogramma maken. En een van de allereerste nummers, ik weet het nog goed, die ik af mocht kondigen, was die Patch Mode. En die kondigde ik af als de Pech Mode.
1: De Pech Mode.
0: De Pech Mode, ja. En ja. Op een gegeven moment had ik dus een maand later een interview met Jan-Willem Roodbeen van Radio 2.
1: Ja.
0: Voor een studieopdracht. En die zei op een gegeven moment zo leuk... Ah ja, maar dat heb ik ook wel eens gehad. Toen zat ik ook even in de pechmode.
1: Ja, van die slechte humor.
0: Slechte humor, maar dat maakt het ook wel weer leuk.
2: Zo.
0: Toch? Ja. Ook zeggen. Ja, ik sloop hier de studio en ik sloop de microfoon. Ik weet niet wat ik doe.
1: Je sloopt jezelf. Ja, joh, gaat lekker, joh.
0: Gezellig in ieder geval, want Balthazar die staat op achterland natuurlijk. Jij hebt hem net al vorige uur gesproken. Wat was er nou met dat gezeik? Ik zat in de auto en ik hoorde hem alleen maar over gratis pissen. Wat is er nou?
1: Dit begon al bijna bij de eerste keer dat ik hem sprak vanmiddag over achterland. Hij zei van ja, het festival is gratis. Je kan er gewoon heen. Het is 1 groot uit de hand gelopen buurtfeest.
0: Ja.
1: Maar hij was ook zeer te spreken over het feit dat je daar dus ook gratis kan plassen. Nou, dat is natuurlijk heel erg bijzonder.
0: Ja.
1: Soms moet je betalen op festivals, of zeker vrouwen, hè? Dat is oprecht een ding. He, voor mannen zijn dan van die... Ja, hoe noem je dat?
0: Van die pisbakken. Vierkante, of een soort van vierkante bakken. Met een gat erin en dan kun je lekker je behoefte in doen.
1: Ja, en vrouwen die zoeken het maar uit. En als vrouw zijnde kan ik me daar behoorlijk aan irriteren. Maar als het voor iedereen gratis is... Ja, dat is natuurlijk mega aantrekkelijk om daar lekker een biertje te gaan drinken. En daar even je behoefte te gaan doen natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Hey, zometeen spreken we nog even Balthazar. En ik ben ook nog even benieuwd inderdaad wat jij zegt. Want ik kan me heel goed voorstellen dat het voor vrouwen... soms best lastig is op evenementen om naar de wc te gaan. He, mannen kunnen staan pissen. Het is voor vrouwen wat lastiger. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij dat ziet. Als je nu luistert, app even naar de studio 0647470022. Wat vind jij ervan? Moeten er meer vrouwen wc's komen op festivals of niet? Dit is Tom Petty.

0: zelf dus gitaarles. Een van de iconische outro's van Tom Petty en de Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. Fijn nummer. Heerlijk om van te genieten. Live. Ja, en daar staat Baltasar. Heb je al flink lopen pissen, gratis gebruik gemaakt van de wc's? Of,
1: Ja, die heb ik helemaal voor gezeken. Maar het is hier volle bak. Ik sta hier bij Van Houts. En ja, los van allerlei muziek en elkaar ontmoeten, lekker eten, zijn er ook allerlei workshops. Helene Hendrik staat hier van de Oranje Zomer. Bart van Marwijk, de oude trainer. Guus Hiddink is er ook. En de... Ja, financiële man van PSV. Ik ga ze even informeren. Heren, hallo, goedemiddag. Hallo, mag ik u wat vragen?
2: Ja, zeker.
1: Waarom staat u hier?
2: Vanwege de sfeervol zaken doen van deze mooie avond.
1: Sfeervol zaken doen? Hey, dat kan ook al op achterland.
2: Sorry, wat zei je?
1: Dat kan ook al op achterland, sfeervol zaken doen.
2: Ja, dat kan zeker. Ja, ja, ja. Het is een hele leuke avond. Dus,
1: Er staan wel een paar kopstukken hier uit de voetbalwereld, toch?
2: Ja, ik vind het mooi om te zien dit. Ik vind het ook mooi dat ze allemaal willen komen. Dus dat wordt een mooie avond, denk ik.
1: Absoluut. Wat hoop je vanavond te bereiken aan het einde van de avond?
2: Nou, in ieder geval dat het een leuke, gezellige avond wordt. Nou, het weer zit al helemaal mee, dus... Ja, gewoon een sfeervolle avond en een hoop bekenden zie ik al rondlopen. Dus,
1: En toch een beetje zaken doen?
2: Ja, dat proberen we wel. Maar ja, gewoon gezellig. Gewoon een gezellig sfeertje, een gezellig drankje. En,
1: wat voor zaken zit je?
2: Wij hebben Privadi. Dat is een wijn, bier, speciaalzaak. En we zijn ook actief in geschenken, relatiegeschenken. Dus ja,
1: wie weet.
2: Alle bijzondere geefmomenten zijn wij aanwezig.
1: Nou, ik vond het leuk je gesproken hebben. Fijne avond, dankjewel. Super, nou, dus hier, je hoort het, een bonte arie van dingen. Ze lopen echt allemaal hier. Alles wat een beetje zaken doet in de Achterhoek, loopt vanavond hier rond. En is sfeervol, sociaal zaken aan het doen. Ik weet niet hoe het allemaal heet. Maar ze hebben lol en we hebben het mooiste weer van de wereld hier bij Achterland.
0: Ja, het is bizar lekker weer, hoor. Pas op dat je niet verbrandt, hè.
1: Wat zeg je?
0: Ik zei pas op dat je niet verbrandt, hè.
1: Nee, dat valt wel mee. Oh, okay. Nou, toevallig. Hi, Mary.
3: Hoi. Hallo.
1: Mary, oude collega van ons. Ze is inmiddels met pensioen. En ze ziet eruit, zal ik je vertellen. Je bent er nog nooit zo goed uitgezien.
3: Dankjewel. Kom helemaal tot rust.
1: Lekker genieten vanavond.
3: Dat doe ik zeker, ja.

Robin Schulz en Show Me Love. Dit is Regio 8. Zo goed als live van Achterland. Maar Balthazar nog steeds waarschijnlijk op de wc zit, want daar kan hij gratis pissen. Ondertussen, zometeen hoor je hem natuurlijk weer 7:15. Ondertussen ga ik een artiest voor je draaien. Daar heb ik trouwens een bijzonder verhaal over. En ja, dat is iets wat je niet zo snel verwacht van een artiest. Een artiest heeft natuurlijk altijd een rider. Als ze ergens gaan optreden, hebben ze een rider. En dat is eigenlijk niets meer dan een lijstje met wat er aanwezig moet zijn in de kleedkamer van een artiest. Dus stel, hè, jij bent artiest en jij komt op een festival, kan het heel goed zijn dat jij graag 2 slagroomtaten wil. Ik noem maar wat. Nou, deze artiest die ik nu voor je ga draaien, die heeft dus ook zo'n rider. En die heeft een bijzonder verzoek opgestaan de afgelopen jaren. Namelijk een fles Jack Daniels. Ja, dat is een fles drank, mocht je dat niet weten. En moet je nagaan, als je bijvoorbeeld 50 optredens in een half jaar hebt, dat je 50 fles Jack Daniels krijgt bij elke optreden, kun je eigen drankhandel beginnen. Dat is echt bizar. Ik heb het natuurlijk over Marcel Veenendaal van Direct. Dat is er nu op Regio 8 en Won't Fall is dit.

0: Samveld. Rita Ora. Follow me. Ondertussen kijken we heel even gauw naar het weer nog. De komende dagen zijn er opklaring. Blijft het droog in Ulft. Scheelt alweer. Het wordt 27 graden overdag. En 's nachts wordt het zo'n 14 graden. Ja, eindelijk weer lekker weer. Heb je het gemist, Veerle?
1: Wat heb ik gemist?
0: Het lekkere weer.
1: Nou, eigenlijk vond ik het wel lekker dat het nog een beetje aan het regenen was. Want dan kan je lekker, lekker binnen zitten. Maar dat gaat nu niet meer.
0: Nee, dat is ook zo. Hé, even iets anders. Want we hadden het net buiten de uitzending. Ik versprak mij net een keer in de uitzending. Dat gebeurt wel vaker. Hè, dat kan. Maar nou ja, jij zingt ook natuurlijk. Maar jij hebt heel erg dat jij geoefend hebt op tongbrekers. Hoezo? Hoezo?
1: Nou, dat heb ik dus expres gedaan om, ja, om beter te leren articuleren.
0: Oh, ja, dus kan je begint, ik ook wel gebruiken eigenlijk.
1: Dus je begint gewoon heel langzaam met het spreken. En probeer ook echt te letten op de structuur. Want dan kan jouw brein dat veel beter uitspreken.
0: Ah, ja. Wat goed. Oh ja, ja, maar ja, jij praat ook sowieso veel rustiger dan dat ik dat doe. Dat is sowieso al één.
1: Wilt ook laten heel goed helpen?
0: Ja, ja, laten we gelijk even, want ik heb het net zelf even buiten de uitzending. Ga ik nu niet doen, want dan ben je over een half uur nog bezig. Maar wil jij eens even zo'n tongbreker voordoen op de radio? Die, nou ja, eigenlijk gewoon, die eigenlijk nergens op slaat. Laten we dat maar zeggen, want dat is het gewoon. Zo'n tongbreker slaat eigenlijk ook nergens op.
1: Nee, dat slaat nooit ergens op. Maar ik heb er eentje, die had ik net ook al genoemd bij jou.
0: Ja.
1: Dat was over een meisje genaamd Rabarber Barbara.
0: Rabarber Barbara?
1: Nee, de meisje heette Barbara, maar ja, het verhaal gaat over Rabarber Barbara. Ja. Zal ik gewoon het verhaal gaan vertellen?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, gewoon op mijn eigen tempo.
0: Ja.
1: Er was eens een meisje dat heette Barbara. Barbara had een groentewinkel en verkocht rabarber. Daarom noemden alle mensen dat meisje Rabarber Barbara. Later begon Barbara een café met een bar. Op het raam stond Rabarber Barbara Bar. Daar kwamen wilde mannen op bezoek. Echte barbaren. De Rabarber Barbara... Nou, nu ga ik ook weer de fout in, hè? De Rabarber Barbara Barbaba... Nou, jongens. De Rabarber Barbara Bar. Daar kwamen wilde mannen op bezoek. Echte barbaren. De Rabarber Barbara Barbabaren.
0: Wacht, wat?
1: De Rabarber Barbara Barbabaren.
0: Jeetje.
1: Ja. En, die mannen hadden echt lange baarden. En die noemden ze Rabarber Barbara Barbabarenbaarden. En de barbier die de lange baarden moest knippen was de Rabarber Barbara Barbabarenbaardenbarbier.
0: Wat? Ik krijg de spontane error van page 404 not found. Wil je dat laatste stukje nog één keer doen?
1: De allerlaatste?
0: Ja, ja.
1: Oké. Nou, en de barbier die de lange baarden moest knippen was de Rabarber Barbara Barbabarenbaardenbarbier.
0: Nou, ik krijg nou wat zeg.
1: Oefenen Bart Kunst.
0: Dat is toch bizar gewoon. Nou ja, goed. Ik denk dat ik nog wel even flink mag oefenen. Zometeen Balthazar, live vanaf Achterland, hier op Regio 8. Regio 8. Sven Dimmendaal.

Lady Gaga, Shape of a Woman, dit is Regio 8. Nog steeds live vanuit de binnenstad waar Balthazar van Puffelen staat. Met live op Achterland waar hij gratis kan pissen. Gratis entree, nou, je hoort het zometeen wel van hem. Hoe gezellig het daar is. Na Simple Minds, dit is Alive.

0: Simple Minds, Alive and Kicking. Ja, en daar staat Balthazar naast Peter Snelting. Want er moet ook behoorlijk wat elektriciteit aanwezig zijn daar, of niet, op zo'n festival?
1: Ja, alle informatie klopt. Alleen we staan niet, we zitten.
0: Oh, ook lekker.
1: Hier met een prachtig avondzonnetje. Ik zit nu aan de overkant van de Bleek. Wat ja, voor het eerst is, we hebben het wel in de media meegekregen. De Oude IJssel, daar hebben ze een pontonbrug in gegooid. En je kunt dus van het ene kant van het festival naar de andere kant lopen. Wat je hier aantreft is een hele grote tent van Amphion, waar allerlei kinder- en activiteiten, theatertoestanden gaan plaatsvinden. Een groot reuzenrad. Mama's, ja, de oude pannenkoekboot, die staat ook hier. Mayel, samen met haar team, een van de ja, eerste ondernemers die samen met Robert van Met Liefde de koffietruck vanaf de eerste jaren erbij zijn. De boot van de organisatie, de Funk Trunk, staat hier. Allerlei prachtige speeltoestellen. Een nieuw klein festival. Ja, dat moet allemaal voorzien worden van elektriciteit. Op dit moment 200 kilowatt, zei je?
2: Nou ja, 300 kWa staat er en er staat een 100. Dus we draaien met 400 kWa, ja.
1: Maar je zit nergens over in.
2: Nee, natuurlijk niet. Alles draait, hè. En hard maar loopt. Goed. Goede kwaliteit.
1: Oh, want hoe bereken je zoiets?
2: Nou ja, het is gewoon een kwestie van ervaring. Het wordt vaak opgebouwd. De horeca mensen geven ongeveer aan wat er gebeuren moet, wat er gebeurd is. En dan ga je het uitleggen. Van tevoren tekeningen maken en plannen maken heeft geen zin, want werkt toch in zo'n festival werkt dat niet.
1: Dus je houdt voor, je deed iets meer capaciteit mee als dat daadwerkelijk nodig is?
2: Ja, inderdaad. Het is ervaring wat je opdoet. Door de jaren heen weet je gewoon wat het even nodig heeft, wat iedereen nodig heeft. Ja, en zoals vanavond is gewoon het ergste, want je hebt allemaal steamers, kookplaten, friteurs, van alles. Daar heb je mee te doen, hè.
1: En dat moet allemaal elektriciteit hebben.
2: Ja, zeker, dat klopt.
1: Waar haal jij dat vandaan?
2: Nou, dat komt uit het aggregaat. Dus ja, de energie bekken we zelf op. Dus ja, dus, alles komt vanzelf.
1: Er zijn gewoon machines voor, die zet je hier neer en dan gaan we knallen.
2: Ja, natuurlijk. Dat zijn aggregaten voor die draaien. Zeker.
1: Hoeveel meter kabel heb je hier ongeveer, denk je, liggen?
2: Oh, daar hebben we helemaal geen idee van. We beginnen met uitleggen en oneindig. Geen idee. Nee, dat weten we zo niet. Na de tijd doen we alles inventariseren waar we op een gegeven moment wat er heeft gelegen. Dan heb je een idee, maar dat zijn nog wel een aantal wat meters, ja.
1: Wat was vorig jaar? Had je dat nog toevallig?
2: Nee, helemaal geen idee. Geen idee, nee. We tellen het niet. We leggen het uit en Pietje moet wat en Jantje moet wat en Klaasje moet wat en die koelkast doet niet. En dan weer dit, dan weer dat. En nee, er ligt zoveel.
1: Een dankbare baan.
2: Ja, zeker. Zonder elektriciteit draait er niks, hè. Dus stel dat het uitvalt, dan heb je maar niks meer. Kijk, een band die kan een keer een slag misslaan. Dat heeft niemand in de gaten. Maar als je geen stroom hebt, draait er helemaal niks.
1: Belangrijk. Peter Snelting, je doet heel veel festivals in de Achterhoek, hè?
2: Ja, inderdaad. We doen Doetinchem doen gelukkig 50% zeker wel. Nou ja, in de Achterhoek zijn we zeer actief. Zeker.
1: En de volgende generatie staat ook klaar. Hallo, jouw voornaam is?
3: Harm.
1: Harm. Beetje trots op die ouwe?
3: Ja hoor, ja.
1: Hoeveel jaar werk je al mee?
3: Jaartje of 5, denk ik.
1: Oké, hoe lang duurt het nog voordat je de keet gaat overnemen?
3: Ja, jaartje of 5.
1: Toch nog even 5 jaar blijven proberen?
3: Ja, ja.
1: Oké, leuk dat je er heeft gesproken. Jongens, heel veel succes. Dit zijn de mannen die het moeten doen. Als deze er niet zijn, dan staat het hele festival stil. Ja. Neem het voor mij aan. Dan is het bier lauw, dan is het eten koud.
0: Dat moet ook niet.
1: Helemaal niks. Dus hulde aan de heren van Snelting. Ze zijn ook dit jaar weer verantwoordelijk voor alles hier.
0: Kijk, dat is goed om te horen. Ja, en dat zijn dus, ik hoor het jou al zeggen, geen kabels om tegenaan te pissen, of niet?
1: Nee, daar moet je niet tegenaan pissen. Nee, er zijn, maar nogmaals, voor het geval dat je wil plassen hier op Achterland, het is gratis.
0: Kijk.
1: Sterker nog, ik heb even geïnformeerd, want er staat wel een toilet. Juffrouw, je kunt ook gratis poepen op me hebben.
0: Oh.
1: Dan weet je ook echt alles.
0: Ideaal, ideaal. Hey, dankjewel, Balthazar.
1: Helemaal tot straks.
0: Yo!

Dit is Regio 8. Ben je onderweg naar Achterland? Niet? Ga er even heel gauw heen dan. Het is ontzettend gezellig daar en je komt Balthazar daar ook tegen. Dus als je hem ziet, zwaai even, spreek hem aan. Vindt hij hartstikke leuk. Volgend uur over een klein kwartiertje hoor je hem natuurlijk weer live vanaf Achterland. Waar we het hele weekend live verslag doen. Morgen uiteraard ook nog. En tot maandag zijn we daar. Hartstikke gezellig, groot feest daar. En je kunt de gaten zeiken, dat is ook lekker. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderweg naar Alan Walker en Dea.

0: bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struik.

0: buurman.
1: Hé, hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De Banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. In totaal worden 47 mensen onder ede verhoord en dat begint volgende week vrijdag. Dat is bekendgemaakt door Daan de Kort, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Eerder werd het bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar het toeslagenschandaal. Op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de man in de rolstoel op het spoor terecht is gekomen. Veel hulpdiensten waren snel ter plekke, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Na het ongeval heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht een paar uur stilgelegen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: Bloemendaal.
1: Ja, zometeen nog weer live naar Achterland. Eerst gaan we even naar Amerika met deze geweldige artiest. Mijn favoriet, als je het mij vraagt, Bruce Springsteen. En Born in the Achterhoek.

herinner nog als de dag van gisteren. Dat was een van de allereerste concerten waar ik echt bij was. Of tenminste, laat ik het zo zeggen, een van de allereerste grote concerten die ik ooit gezien heb. Dat was van deze man, van Bruce Springsteen, de Boss. Ja, die man mag dan wel behoorlijk op leeftijd zijn. Maar zelfs toen wist hij gewoon nog het dak eraf te spelen. Althans, dat ging lastig, want het was in het Goffertpark in Nijmegen. Er zit natuurlijk geen dak op, maar... Dat klonk gewoon zo fantastisch en die man is het gewoon niet verleerd. Dan ben ik eigenlijk heel benieuwd. Misschien heb ik je er wel een beetje mee besmet. Wat jouw favoriete nummer is van Bruce Springsteen. Kijk, Bruce Springsteen op zich is natuurlijk een icoon, dat weten we allemaal. Maar wat is jouw favoriete nummer van Bruce Springsteen? Kijk, ik ken heel veel nummers van Bruce Springsteen namelijk. Maar misschien heb jij wel een suggestie waar ik zelf nog nooit van had gehoord. Waarvan jij zegt, ja maar Sven, dit is zo'n goed nummer. Die moet jij echt een keer horen. Want ik ben natuurlijk best wel een muziekliefhebber. Maar dat wil niet zeggen dat ik natuurlijk alles weet. Is ook zo. Hey, dus heb je een suggestie wat ik misschien vergeet van Bruce Springsteen, maar waarvan jij zegt, dit moet je absoluut draaien. Laat het dan ook weten. 0647 47 00 22. En laat dan, als je toch aan het appen bent, gelijk ook even weten of je nog naar Achterland gaat dit weekend. Ja, daar staat Balthazar in ieder geval wel het hele weekend. Grijs haar heeft hij, dus als je hem tegenkomt, zwaai even. Vindt hij leuk. Beetje aandacht. En je hoort hem zo meteen hier na Miles Smith. Eerst Lucas Graham nog voor je. 7 years.

0: Miles met My Mess. Live naar Achterland. Ja, ik zit hier tot 9 uur vanavond. Ik heb een paar poffertjes meegenomen. Ja, dat zijn van die saaie afbakpoffertjes. Degene wie wel bij echte goede poffertjes staat, dat is Balthazar. Jij staat bij Jojo Poffertjes naast Dikke Tieners, heb ik begrepen.
1: Ja, met Dikke Tieners sta ik hier bij Jojo Poffertjes. Jouw voornaam is?
2: Ferdi.
1: Jij bent verantwoordelijk voor Jojo Poffertjes.
2: Oh ja, verantwoordelijk is een groot woord, hè. Maar ik probeer er zo een beetje plezier te maken hier.
1: Maar ik begreep, jij kan 350 poffertjes tegelijk bakken.
2: Ja, maar niet helemaal alleen, hoor. Niet helemaal alleen.
1: Nee, oké. Okay.
2: Maar...
1: Geweldig. Jullie staan al een jaar of 10 hier zo. Ja, dit is heerlijk natuurlijk op dit festival, hè?
2: Dit is een fantastisch festival. Het is ook elk jaar weer één groot feest. En ja, heel tof dat mensen massaal komen altijd.
1: Wat me ook opvalt, normaal zou je zeggen, er lopen heel veel kinderen. Maar wat me vooral opvalt, er zijn heel veel oudere mensen die ook gewoon poffertjes eten.
2: Ja, poffertjes voor iedereen, zeg ik altijd. Hè?
1: Tijdloos.
2: Tijdloos. En ze mogen ze zelf versieren, hè. Dus dat vindt jong en oud leuk.
1: Bak ze.
2: Ja, dat gaat nog...
1: Bij mij staat ook Dikke Tieners. Tieners.
3: Hey.
1: Daar zijn we. Ja, hoe is het?
3: Ja, lekker.
1: Ja, even een aanbiedje voor jezelf.
3: Ja, lekker zelf een paar pakken, hè.
1: Ja, want je bent hartstikke druk. En niet alleen hier in Doetinchem, ook verder buiten. Ook in Spanje regelmatig.
3: Klopt.
1: In Spanje ben je genieten.
3: Ja, gelukkig wel. Ja, ik mag vaak naar Spanje toe, laten we het zo zeggen. Terug uit Turkije. Ook. En,
1: Turkije?
3: Ja.
1: Ook leuk.
3: Ja, is ook gezellig. Dus we hebben niks te klagen.
1: Nee, hartstikke leuk. Wat zijn de plannen de komende tijd?
3: Ja, wat zijn de plannen? Gewoon doorgaan met de muziek, denk ik. En gewoon lekker doorgaan waar we mee bezig zijn. We zijn druk bezig om weer een nieuwe single te maken. En tot nu toe loopt het lekker door.
1: Je bent altijd bezig met muziek. Maar ja, vorige week toevallig een heel leuk feestje gehad in jouw thuiskroeg. Ja. Dikke Tieners op de Grutstraat, dames en heren. Ja, Tieners zingt niet alleen. Hij heeft ook een geweldige kroeg. Waar staat die kroeg bekend om?
3: Ja, natuurlijk Nederlandse muziek, hè. Nederlandse muziek, elke zaterdag live muziek. Dus ja, één groot feest elke zaterdag en vrijdag. Gelukkig zitten we goed vol.
1: Ik kan me jaren herinneren dat Nederlandstalige lied een beetje ondergeschoven kindje was. Maar het is helemaal terug, hè?
3: Ja, maar dat zie je sowieso toch wel. Het wordt er ook steeds meer wie gaan zingen, hè. Maar toch, je ziet al heel veel dat er weer een paar hitjes uitkomen. Justin de Wild natuurlijk, Marco Schuit maken. Dus ja, joh, het wordt toch wel steeds bekender weer, Nederlandse muziek.
1: Ja, maar vroeger was dat, laat maar zeggen, wat minder de jongeren dat. Maar dat is helemaal klaar. Jongeren zingen uit de volle borst met alles mee.
3: Ja, dat sowieso. Maar dat zie je ook wel. Want overal waar ik ook ben, met voetbalclubs en zo. Ook jonge jongens wie allemaal, wie 14, 15, wie zeggen van willen Tieners Hoekstra. Ja, dat is toch leuk.
1: Hartstikke goed. Ik wens je een hele geweldige avond. Dankjewel. Leuk je even gezien te hebben. Dankjewel.
3: Jo,
1: fijne avond.
3: Hoi, hoi.
1: Ja, je komt ze allemaal hier tegen. Het is een fantastische avond met van alles vanavond hier, hoor. Je hebt allerlei tributes van de Mavericks. Je hebt Clean's Clearwater Revival. ABBA tribute. Maar ja, vanavond treven we het ook hierop. Marcel Geven. Crystal Dream, een bekende band in de Achterhoek. Marcel doet tegenwoordig dingen alleen, de zanger. Treedt vanavond op bij Gringo's. Natuurlijk de Beach Boys komen. Rutger Jacot die komt. Glennis Grace. En ik heb net even een goed gesprek gehad met... God, hoe heet ze weer? Van Vandaag Inside. Dan ben ik de naam vergeten.
0: Helene Hendricks.
1: Ja. Leuk mens.
0: Ja, dat lijkt me een fantastisch mens. Ik ken haar alleen van tv natuurlijk. Maar volgens mij is dat echt een geweldig, vrolijk, fantastisch mens.
1: Ze is net zo gek als op tv hier in het echt. En iedereen mag met haar foto. Ze neemt alle tijd. En ze is vooral heel blij met de mentaliteit hier in de Achterhoek. Leuk mens. Leuk mens.
0: Leuk om te horen. Goed om te horen. Hey Balthazar, ik spreek je straks weer.
1: Ja, ik ga poffertjes eten.
0: Oh, lekker. Yo.

Regio 8, live vanaf de binnenstad van Doetinchem, waar Balthazar op dit moment staat. Je hoort hem zo meteen waar hij staat en wat hij daar aan het doen is. Alles te maken met achterland natuurlijk. Na de Hoebastank en de Reason.

Shaboozy, Born to Die. Ik vroeg begin dit uur natuurlijk, ik draaide Bruce Springsteen en Born in de Achterhoek. Ik vroeg aan je, welk nummer van Bruce Springsteen vind jij zo ontzettend gaaf die wel eens vergeten wordt? En Tony Giese komt met een hele goeie, Taller Than the Rest. Ja, dat is een nummer, die ken ik dan wel weer, maar die wordt niet heel vaak meer gedraaid. Goeie, ga ik zeker volgende week even draaien, denk ik. Of morgen, of misschien vandaag al wel.

0: Want is no money. Ja, dat heb je na dit weekend denk ik ook niet meer. En dat kunnen we maar aan één iemand vragen natuurlijk. Live naar Achterland. Ja, Balthazar, hoe zit het een beetje met jouw money? Heb je al flink wat uitgegeven daar op Achterland of valt het mee?
1: Nee, helemaal niks. Ik mag gebruik maken van de crewcating catering.
0: Oh joh.
1: Ik sta aan de overkant van het oude festivalterrein. En ik sta bij, ja, volgens mij de eerste keer, de Funk Trunk.
2: Yes, dat klopt.
1: Ben jij?
2: Ja, dat ben ik.
1: De Funk Trunk, wat moet ik me daar bestellen?
2: Ja, de Funk Trunk, dat is eigenlijk vanuit de achterkant van een oldtimer bus worden er funky platen gedraaid eigenlijk. Vinyl, oude bus, die lekker roest en roestige platen met een lekkere kraak erin.
1: De funk is natuurlijk van altijd, maar eind jaren 70, jaren 80 was het natuurlijk helemaal, funk was de thing. Ben je al zo oud?
2: Nee. Ik ben uit 89, dus wel jaren 80, maar daar haal ik het niet bij. Maar ik hou van oude muziek en als je genoeg en lang zoekt, dan kom je uiteindelijk wel bij de funk uit.
1: Absoluut. Eigenlijk altijd, ja. Hey, maar het leuke is, je draait gewoon met oude LP's en maxi-singles, wat heb je allemaal bij je?
2: Ja, maxi-singles, singletjes, 7 inch, 12 inch en LP's en platen, dus ja. Van alles wat. En als mensen het leuk vinden, heb ik ook een bak met singeltjes staan. Dus als mensen hier zijn, dan kunnen ze ook een leuk singeltje uitzoeken bij mij. Wat ze gedraaid willen hebben.
1: Luisteraars kunnen thuis ook meer van jou zien op internet waarschijnlijk.
2: Ja, klopt. Mijn website, thefunktrunk.nl. Met T-H-E, dus Engels. The Funk Trunk. Ja.
1: The Funk Trunk. Goed, nu dus bij Achterland langskomen. Aan de overkant, vlakbij de molen moet je je voorstellen. Staan ze dus met een heel klein busje. Kom zeker even kijken en even scharrelen tussen die platen. Wie weet zit jouw favoriete funk. Heel veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Bedankt.
0: Ja, mag ik dan één verzoekje doen, Balthazar?
1: Zeker.
0: Wil je voor mij even kijken of er een plaat van Bruce Springsteen tussen staat?
1: Ja, maar dat is geen funk, gek.
0: Oh ja, ja, ja. Dat... Nee, nee, jammer, nee, veel te proberen, toch?
1: Ja, valt te proberen. Nee, maar het leuke is, hè. Het grappige is, ik heb daar straks met Helene Hendricks zitten praten een tijdje.
0: Ja.
1: En vooral ook over de Achterhoekse sfeer en hoe het hier gaat.
0: Ja.
1: Mensen verbazen, hè, want ze komt natuurlijk niet uit de Achterhoek. Gratis entree. Alles, heel veel dingen zijn gratis. Dat is eigenlijk belachelijk te noemen. Hoe kunnen ze het doen?
0: Ja, want
1: hij stond er niet vrijwillig, zei ze tegen me.
0: Niet. Nee, ja, want ik wil zeggen, nee, die artiesten die horen, die worden natuurlijk ook betaald, neem ik aan. Festivals worden steeds duurder, alles wordt steeds duurder. Dus hoe kun je het überhaupt nog gratis rondkrijgen? Dat vraag ik me dan wel af.
1: 100%, 100%. Maar ja, dat is eigenlijk het geheim van Achterland. En men wil dat ook. Men wil gewoon toegankelijk blijven. Ja. En dat jong en oud, rijk en arm hier gewoon naar binnen kan lopen. Oké, ja. Je betaalt gewoon voor je consumpties, drinken of eten. Maar de bedoeling is wel dat het toegankelijk blijft. En dat zie je echt bij Achterland.
0: Ja, dat is het mooie van dit festival, denk ik ook. Even een vraag aan jou, een schatting. Wat denk je? Denk je dat Achterland nog jarenlang als gratis festival door kan? Of net als Appelpop?
1: Ja, dat is wel wat men wil. En, maar ja, kijk eens aan. Als je kijkt wat je tegenwoordig aan kosten hebt, zoals beveiliging.
0: Ja.
1: Je wil echt niet weten wat hier aan beveiligers rondloopt en wat dat kost.
0: Ja, bizar. Er gaan gigantische bedragen in om.
1: Absoluut. En de koffie is er niet duurder om geworden, kan ik je vertellen.
0: Niet?
1: Bij
0: okay.
1: het Gouden Hart. Nee, ik heb even naar alle prijzen gekeken. Die staat hier ook al 15 jaar, het Gouden Hart. Die staat tegenwoordig met twee vestigingen hier op Achterland. Koffie is niet duurder geworden en er is zelfs ijskoffie. Nou, wat doe je nog meer?
0: Oh, ik kom eraan. Lekker. Toegankelijk dus. Hey, dankjewel, Balthazar.
1: Tot straks, dankjewel.
0: Tot straks. Yo. Ga even op zoek naar een DN'er.

0: Thomas Red, Where We Go. Live vanaf Achterland. Balthazar zometeen om 19:15 natuurlijk nog even daar kijken of hij zich al een beetje vol gestopt heeft met poffertjes. Waar hij straks natuurlijk stond. En het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Zometeen onderweg naar Maanskim. Maxim moet ik zeggen. Naar Meesters. Dat hadden wij moeten zijn.
1: Ik zit in mijn eentje in Bar-Chapelle. Te kijken hoe hij jou iets vertelt. En ik weet dat jij straks

0: dat je distributieriem stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbus.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Frances Dix met het radio nieuws op Regio 8. Volgens haar advocaten is Ines Wesky geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Wesky werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De Banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n 150.000 euro en wie de koper is, is onbekend. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans?

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion. En tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Sven Dimmendaal.
9: Ik heb van de week dus de eerste eigen aardbeien weer gehad. Zelf gepoot. Nou ja, ik niet, maar mijn ouders hebben die zelf gepoot. En wat was dat lekker zeg. Ja, ik ben zelf iets minder van de kerst, zoals Neil Diamond zingt. Cherry, cherry.

luister, toch lekkerder dan verse vruchten uit eigen tuin. En laten we eerlijk zijn. Er bestaat toch niks lekkerders dan dat. Ja, die vieze aardbei uit de kast, weet je wel. Nou ja, ik hou er niet zo van. Er moet altijd een laag suiker overheen. Eigen aardbeien, die zijn nog het lekkerste. Ik weet niet of jij zelf een beetje een groenteman bent in hart en nier. Of je graag de groententuin induikt of niet. Maar zeker een aanrader. Ga even aardbeien halen voor de zomer. Heb je dat trouwens gehoord, over zomer gesproken? Het wordt dit weekend gewoon 27 graden. Wat zeg je? 27 graden? Ja, het is ongelooflijk. Maar echt waar. Het wordt gewoon broeikasgas warm, kunnen we wel zeggen. Het is echt niet te harde. Maar wel, ja, laten we zijn, eerlijk zijn. We zijn Nederlanders. Ene keer is het te koud, andere keer is het te warm. 27 graden in mei. Ik bedoel, van 5 graden en regen naar 27 graden vind ik wel heel extreem. Maar goed, het kan aan mij liggen. Hey, zometeen Balthazar live vanuit de binnenstad in Achterland. Je hoort hem binnen nu.

0: Ik denk dat ze hier een beetje de tekst kwijt waren op het einde. Ze waren net zo dronken als Baltus, dat kan natuurlijk ook. Real McCoy en Come and Get Your Love. Na na na na na op het einde. Ja, dat zeg jij zo meteen na 9 ook wel, denk ik. Na na na alleen maar. Er komt er ook geen zinnig woord meer uit, of niet, Baltazar?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik heb wel met wat vrienden afgesproken. En dat biertje ga ik echt om 9 even pakken. Want het is hier... Ja, het is gewoon belachelijk.
0: Ja, je staat bij de mama's, geloof ik, hè?
1: Ja, bij mama. Mijn mama. Iedereen zijn mama, eigenlijk. Mama zit onder de IJsselbrug. Voorheen de pannenkoekenboot heeft ze jaren geleden opgeknapt helemaal. Met een stel kunstenaars. Er zit een geweldig terras bij. En zoals je weet, op Achterland staan allemaal lokale, voornamelijk lokale ondernemers. En vooral ook ondernemers. En ik sta dus aan de overkant van het normale festivalterrein. Ondernemers die er eigenlijk vanaf het eerste uur bij waren. Nou, we hebben Robert al geschrokken. En bij ik sta maar met jou. Goedenavond.
2: Hallo.
1: Je bent nog even bezig met... De lijst, wat zijn we aan het doen hier?
2: Even alles wat we drinken, hè? Dat moet iemand toch ook kunnen zien. Dus altijd op het laatste moment moet er nog een bordje geschreven.
1: Zoals gebruikelijk, hè? Het is altijd rennen en vliegen op het laatste moment als zo'n festival begint, hè?
2: Daarom heb ik hem ook verstopt, achter de bus.
1: Ja, en het gekke is, als je dan het festival bijna klaar is, ja, oké, nu weten we hoe we het moeten hebben.
2: Het is elke keer weer hetzelfde. Je zou zeggen, maak een checklistje, maak een...
1: Het nooit.
2: Altijd uit het blote hoofd.
1: Het moet ook zo gaan. Hè? Dat is ook een beetje Achterland. Een beetje uit de losse pols allemaal. Ja, de roze bus. Hoe oud is hij eigenlijk?
2: Oei, oei, oei, oei. De roze bus is uit de jaren 50. Denk ik. Ja,
1: en de eerste keer dat jij ermee op pad ging met een horecabestemming?
2: Nou, dat is alweer 15 jaar geleden.
1: Ja.
2: Het tweede jaar dat Achterland... dat was toen nog paardenparader. Dus sinds het tweede jaar doen wij mee met deze bus.
1: Maar ja, je bent het hele jaar druk, hè? Ik zie je echt op allerlei feesten. Niet alleen bij mama's natuurlijk, onder de IJsselbrug in Doetinchem. Ik kom je ook wel eens als er ergens een catering moet zijn. Dat ik denk van, wauw, wat ziet het er gaaf uit. En ja hoor, dan komt die grijze kop achter de balie vandaan. Heerlijk.
2: Dan staan we weer ergens in de weiland.
1: Ja, het maakt ook allemaal niet uit.
2: Nee.
1: Zelfs op camping. Ik heb zelfs ooit eens in Hummelo een ontbijt bij je gehad. Op een of andere hele saaie camping.
2: Nee, het was geen saaie camping.
1: Ja, maar ik lag op zo'n doorgezeken matras in zo'n bier. Dat ik echt denk, oh mijn god, maar ja, ieder mens heeft kinderen. En nee, we gaan kamperen. Godzijdank was jij er. Voor een lekker ontbijt. Ja,
2: het was een lekker camping. Zullen we het daarop houden? En dat was, zeg maar, in de coronaperiode dat ze net weer iets mochten. Toen heb ik een seizoen lang met deze bus op de camping gestaan.
1: Ja.
2: De drankjes en napjes, hè? Dus,
1: Nou, weet je wat je vaak bij festivals tot besluit hebt? Wat ik vaak bij festivals vind, ook bij rare feesten en zo, is meestal de kwaliteit van de wijn slecht. Ben je een wijnliefhebber? Wil je naar Achterland toe komen? Ga even de brug over. Kom even bij de roze bus. Iedereen kent de roze bus. En neem een lekker wijntje hier.
2: Dat zou ik zeker doen. Wat dacht je van onze sangria? Die gaat ook al 15 jaar mee.
1: Ik ben om 9 uur klaar. Ik kom hem even proberen.
2: Het zit vol met fruithap.
0: Wat er zo houdt van wijnen dus.
1: Ja, maar ook van Marjel. Ook wel jaren. Dus niet alleen wijn en mijn eigen vrouw, maar ook van Marjel. Okay. Het is, nee, maar echt, dat weet ik. Ik vind mensen die wijn drinken, weet je, dat zijn bijzondere mensen.
0: Ja. En, daarom drink ik ook geen wijn.
1: Gewoon, nee, maar wijn moet gewoon lekker zijn. Dat moet niet van het bietenspul zijn. En hier heb je al een lekker goed glas wijn, dat je de volgende dag ook nog vrolijk wakker wordt. Dat vind ik ook wel prettig.
0: Dat is ook lekker.
1: Zeg, heel veel plezier.
2: Dat gaat lukken.
1: Dankjewel.
2: Dat gaat zeker lukken.
3: I want you to want me.

Rolling Stones en In The Stars. Dit is Regio 8 live vanaf Achterland. Je hoorde net de enige echte Balthazar van Puffelen. Live vanaf de binnenstad in Doetinchem. Tot 9 uur zijn we bij je met nu Snow Patrol en Chasing Cars. Goedenavond.

Regio 8, Due To en In The Life. Wat een geweldig song is dat hier op Regio 8, live vanaf Achterland. Zometeen hoor je hem weer, Balthazar van Puffelen vanuit de binnenstad. Kijken wat hij te melden heeft. Na Adele, eerst is hier Nicole J. McLeod en Don't You Want My Love.

0: Adele en Water Under the Bridge. Live naar Achterland. Ja, daar staat als goed is nog steeds Balthazar. Naast wie sta jij?
1: Ja, geen idee. Oh. Over die Water Under the Bridge. Dit jaar voor het eerst op Achterland ook een bridge, hè? Ja, een geweldige pontonbridge ligt hier. Je kunt van de ene kant van Achterland naar de andere kant van Achterland. En ik sta hierbij, jongens. Even jullie voornamen.
2: Gerrit-Jan.
3: George.
4: Joop.
1: Je mag niet meer volle mond praten, eigenlijk.
4: Hey, pas.
1: Jongens, waar komen jullie vandaan?
5: Varsseveld.
1: Varsseveld. Doetinchem, hoezo hier?
5: Komen uit werk. We zijn beste vrienden hier, dus...
1: Oh, je zijn beste maten.
5: Ja.
1: Hebben een biertje drinken en ja, niet normaal dit weer, hè. We gaan naar 9 uur toe, het is nog steeds geweldig weer. Hey, maar Varsseveld heeft ook een geweldig festival, Hoochiekoe.
5: Klopt, ja, inderdaad.
1: Ga je er ook heen?
5: Soms, ja.
1: Nou, dit jaar moet je echt komen. Dit jaar moet je echt komen voor een geweldig festival. Jongens, maar jullie zijn vrienden, vertel.
2: Ja, collega's.
1: Collega's?
2: Ja, collega's, ja, dat is anders.
1: Oké, okay, je wil het even zakelijk houden nu. Oké, okay, nee, het is gewoon heel zakelijk. En wat zijn jullie, wat doen jullie voor de kost dan? Wat voor bedrijf is dat?
2: De Hanos.
1: De Hanos?
2: Ja.
1: Niet onbelangrijk.
3: Ja, dat is een schitterend bedrijf. Heerlijke collega's en ja, gewoon een goede sfeer. En hij zegt collega's, maar wij zeggen gewoon vrienden. Eigenlijk is het familie.
1: Ja, maar dat is het mooiste. Maar de Hanos doet zeker goede zaken dit weekend hier, toch?
3: Uiteraard, ja, zeker. Ja.
1: Jullie kunnen nu lachen, toch?
2: Waanzinnig weer, dus ja.
1: Ja, mooi is dat. Hè? Als dit weer is het gewoon mooi. Want er wordt zoveel werk wordt hier verricht. Zoveel mensen zijn er zo druk mee. En ja, als het regent is het toch een heel ander sfeer.
2: Klopt. Ja, nee, een mooi weekend kun je niet wensen.
1: Moeten jullie dit weekend nog werken?
2: Die kans zit er wel in, ja.
1: Als hij goed verkocht wordt, moet je morgen aan de bak morgen, nee?
2: Dat is niet erg.
1: Oké. Fantastisch. Nou, je hoort, ze zijn er ook allemaal, ook van de Hanos hier. Geweldig met in Doetinchem. Jongens, fijne avond en tot ziens. Dankjewel. Super.
0: Ja, en over dat weer, het is fantastisch weer. Maar ik heb me laten vertellen, Balthazar, dat het dit weekend 27 graden wordt.
1: Ja, en 30 graden aan het begin volgende week. En weet je wat het allermooiste is?
0: Zeg het eens.
1: Mijn werkdag voor vandaag zit erop.
0: Oh,
1: ik, jazeker. Ik ga een cereal bij Marjel drinken, bij mama's. En een lekker biertje. Ik wens jullie een fijne avond. En melden ons morgen weer. Bij Regio 8 voor een geweldig live verslag vanaf Achterland. Avond tot middernacht is het hier open, dan zit je in de auto. Heb je zoiets van, oh, even lekker neuzen. Gratis entree, gratis plas. Bier moet je wel afrekenen, dat hapjes ook. En ik meld me morgen weer. Dankjewel.

Mimi Webb en NSYNC, zo vlak voor negen. Het is al lang avond. Een mooie avond, dat was het en dat is het. Live vanaf Achterland, waar Balthazar van Puffelen stond. Met live verslag vanaf de binnenstad van dat mooie feest Achterland. En uiteraard hoor je hem het hele weekend door hier op Regio 8. Live vanaf Achterland. Een gratis festival hier in de Achterhoek. Ik bedoel, waar kan dat nog, hè? Het is een mooi feest, een feest om niet te vergeten. En ga er ook zeker even heen dit weekend als je niks te doen hebt. Tot zover, in ieder geval mijn uren. Ik ben uiteraard morgen weer voor je van 3 tot 6. Heel veel plezier morgenochtend met Achterhoek Wordt Wakker. In de middag uiteraard de mannen van Get A Grip. En mij hoor je vanaf 3 uur morgen weer. Tot dan en geniet van je prachtige avond.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de twee Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. Volgens haar advocaten is Ines Wesky geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Wesky werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n 150.000 euro. En wie de koper is, is onbekend. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.

0: Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Gek op

0: het jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Crisscross Amsterdam. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor 109 euro. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van 19,99 euro. Blokker. Van je huis houden.
11: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl

0: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: Tweede Pinksterdag. Open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zo.